0: dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Nieuws. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Maar het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
0: Albert Heijn. Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf 61 euro.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
8: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken, dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
9: Lekker!
8: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Hey, Remon!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Vroeg op zaterdag met

Hallo, testing 2. Doet hij het? Ja hoor. Het is Red and Fire wat je hoorde. Boogie Wonderland. Goedemorgen en welkom bij Vroeg op Zaterdag. Gezellig dat je er weer bij bent. We gaan rustig ontwaken. Maar het kan ook zijn dat je al heel druk bezig bent geweest. Nou, laat maar eens even weten via de app van RTV Utrecht. Hoe gaat jouw dag eruit zien of waar ben jij mee bezig? Natuurlijk, in dit programma hele lekkere platen. En natuurlijk Frans-Duits, het Franse of het Duitse plaatje. Je mag zo meteen kiezen en dan laat ik je de fragmenten even horen. Onder andere zit Desireless erin met Voyage, Voyage. En de Duitse, dat blijft nog een verrassing.

Goedemorgen, ik ben Chris. Vroeg op zaterdag bij Radio M Utrecht 93.1. En dit was natuurlijk Elvis Presley met In the Ghetto. Onderweg is nog Eurythmics voor Petra. Zij was er vroeg bij vanmorgen. Sweet Dreams, die wil ze heel graag horen. En in de maand mei heeft Suzanne en Freek echt best wel een volle zalen gehad in Gelredom. Met de optredens. We draaien nog even halverwege.

Ik zit naar mijn scherm te kijken. Nou ja, ik moet eigenlijk wel een beetje lachen om mezelf. Ik heb dus net een slok koffie genomen. En die was koud. Echt ijskoud. Blijkbaar had ik deze beker ergens in het eerste uur al neergezet. Aan het begin van dit uur dan. En totaal vergeten. Stom is dat, hè? Dat je denkt dat je nog een lekkere warme slok krijgt. En dat je brein dan even kortsluiting maakt van die koude plans. Maar het deed me wel ergens aan denken. Ik las van de week zo'n onderzoek over nostalgie. Dat we met z'n allen steeds vaker terugverlangen naar vroeger. Naar de tijd dat alles wat makkelijker was, simpeler. Geen honderden WhatsApp-groepjes, pushmeldingen. Gewoon buiten spelen tot de lantaarnpalen aangingen. En die trapte je ook weer uit. En weet je wat het grappige is? Ik snap dat wel. Ik betrap mezelf ook wel eens op dat ik dacht van goh. Vroeger was die kauwgom van een kwartje bij Jantje van de Hoek echt het hoogtepunt van mijn week. Ja, terwijl als je er nu naar kijkt, was vroeger natuurlijk niet alles beter. We hadden natuurlijk ook gewoon pech of ruzie of koude koffie ook toen. We onthouden alleen maar de leuke dingen. Dat filtert ons brein dan ook weer mooi. Nou, eigenlijk best sympathiek dat hoofd van ons. Hè? Doet leuke dingen met ons. Smile.

Beatles, When I'm 64, bij Radio M Utrecht. Zit je er al een beetje klaar voor? Ben je er al aan toe? Die fragmenten van Frans-Duits. Zometeen in deel 2 kun je keihard gaan stemmen. Maar dit zijn ze alvast. Je kunt kiezen tussen Desireless, Voyage, Voyage of Jürgen Markus, Ein Festival der Liebe.

Dat was Jürgen Markus met Ein Festival der Liebe. En daarvoor die Zeilers dus. Voyage, voyage, dat is de keuze die je vandaag kunt maken. Keuze A, dus de Franse plaat. Of keuze B, de Duitse.

Radio M Utrecht met Cat Stevens. En weet je al hoe de dag er een beetje uit gaat zien vandaag? Nou, laat maar eens weten via de app van RTV Utrecht. Wat ga je vandaag allemaal doen? Of misschien helemaal wel niks, dat kan ook. Je kunt die app ook gebruiken voor het stemmen, hè? Voor Frans, Duits, mag je nu al aan beginnen. Wordt het die Franse of die Duitse plaat, keuze A of keuze B. En dit is Rob de Nijs. Op Radio M Utrecht, dit is alles. Zeg maar.

Ja, dat was Backbend Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet op Radio Utrecht. Ik zit trouwens net te kijken. Mijn linkerschoen die zit echt veel te strak. Ik heb gisteren mijn veters veel te hard aangetrokken. En dat begint dus nu te knellen. Heel irritant. Ken je dat? Dat je nog te lui bent om te bukken om die veter weer even los te halen. Dat je dus gewoon blijft zitten met een half dove voet. Nou, dat niveau hebben we vandaag. Straks in het tweede deel. In ieder geval hele lekkere hits. Ik heb ze klaarstaan. Natuurlijk Frans Duits. De fragmenten laten we nog wel een paar keer horen. En dan kunnen we er nog even aan wennen. Het is echt wel een moeilijke keuze als ik zo de stemmen zie van vandaag. En de verhalen van jou. Ja, dus wat doe je vandaag? Dit is René Froken.

0: uur. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Ja, zo klonk het allemaal een beetje in de jaren 60. En The Beat Goes On van Sonny en Cher. Ja, de microfoons waren toen wel anders dan heden ten dagen. Je luistert naar Radio M Utrecht.
1: Ik vind het fijn dat je erbij bent. We moeten even weer terug naar de normale instellingen, als dat kan.
2: Hallo, dat is ook niet helemaal goed.
1: Ja, daar zijn we weer. Ja, nee, we zijn er. Zaterdagochtend, gezellig dat je erbij bent. Straks naar het nieuws gaan we verder. Met natuurlijk ook de Franse of de Duitse deun. Dus blijf luisteren.

0: dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knoop het Hoevelaken? Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
3: Lekker!
2: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis. Nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
22: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
22: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
22: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
24: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
25: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
24: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
26: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
27: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
28: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
29: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
30: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
31: Voordeeluitjes.nl.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
32: Vroeg op zaterdag met Chris Brink.

Linda Ronstadt en It's So Easy. Je kunt het niet geloven eigenlijk, maar ja, het is ingezongen springend vanaf de bank. En er weer op en er weer af. En zo kwam dit nummer tot stand. Je hoort het bijna niet terug, je gelooft je oren niet. Het is zaterdagochtend, deel 2 van Vroeg op Zaterdag. Ik ben Chris, fijn dat je erbij bent. We gaan het gezellig maken, ook dit uur weer. Met natuurlijk heerlijke hits. Met zometeen nog de keuze die jij kan maken. Frans-Duits, de Franse of de Duitse platen. Over een minuut of, nou, 8 ongeveer, hoor je de fragmenten nog een keer voorbij komen. Dus blijf lekker luisteren. Dit is Nick en Simon.

It's a well-respected man van de Kinks hier bij Radio M Utrecht. Het is de zaterdagochtend, vroeg op zaterdag. Na deze plaat hoor je de fragmenten nog een keer van Frans Duits. Wordt het Desireless, de Franse plaat, of Jürgen Magos? Ein Festival der Liebe. Blijf luisteren, je hoort ze zo.

Ja, dat mag je doen via de app van RTV Utrecht. Dat vind je rechtsboven in App Ons. Laat de stem even horen, keuze A of keuze B. Dan hoor je zometeen voor het nieuws van 10 uur welke het gaat worden. Ik ben benieuwd. Dit is Cliff Richard op Radio M Utrecht. We don't talk anymore.

0: Calvin en de Blue Notes op Radio en Utrecht. Chantal uit Utrecht, zij appt dus net dat ze met een rolbehang in haar handen staat. Midden in de gang, ze wilde even de logeerkamer aanpakken. Want ja, het is zaterdag, maar nu heeft ze dus ruzie met de lijm. En de banen plakken aan elkaar in plaats van aan de muur. En haar vriend is stiekem naar de bouwmarkt gevlucht om extra mesjes te halen. Ja, ik hoor je net praten over die knellende schoen. Ja, dat klopt. Nou, ik zit hier letterlijk vastgeplakt, schrijft ze. Nou, heerlijk zeg, ik zie het helemaal voor me. Klussen op zaterdag, het blijft een gevaarlijke hobby.
1: Let me be your hero. Would you take

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Drummer Gene Wants to Be a Movie Star. En Chantal uit Utrecht die zegt nog... Ja, wil je mij niet even helpen vanmiddag, Chris, met het behangen? Ja, ik wil dat wel, maar ik ben niet zo'n goede behanger. Nee, ik heb dat in het verleden wel eens gedaan... maar die banen die gaan niet echt heel erg recht, zeg maar, naar beneden. Sluiten niet mooi aan, dus ik denk dat je je vriend nog even goed moet aankijken. Heel lief vragen of hij misschien de taken wil overnemen als het jou niet lukt. Hè? Het is maar een tipje. Oké, dit is Radio M Utrecht met Kim Wilde. You came.

Ja, ik weet dat een paar weken geleden de nummer ook wel voorbij kwam. Toen werd hij niet gekozen. Dus nou ja, wie weet vandaag wel. Dit is dus keuze A, de Franse plaat Desireless Voyage. En dan deze, de Duitse, Jürgen Markus.

Ja, is wel gezellig hoor, deze. Ein Festival der Liebe. Je kunt kiezen dus, als je deze plaat wilt horen, is dat dus B. En de Franse Desireless Voyage, Voyage is keuze A. Nou, over een minuutje of zes gaan we het horen hier bij Radio M Utrecht. De maan

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: had mezelf voorgenomen om even helemaal niets te zeggen en gewoon een plaatje laten inwerken. De fortunes instarten. Maar ik moet je even zeggen dat dit mijn ultieme love song is. Alle tijden. Dus Evelien de Bruin, jij mag van mij deze plaat elke avond draaien in jouw programma. Is dat een afspraak? Of een wens?
1: Evelien's Love Songs.

You've got your troubles, I've got mine. Fortunes, hier bij Radio M Utrecht. Ja, en de stemmen zijn geteld. Het was helemaal niet zo moeilijk hoor. Wat overweldigende reacties naar de Duitse kant. Jürgen Markels, ein Festival der Liebe. Ik wens je een hele mooie dag en straks veel plezier met M voor elkaar. Blijf gezellig luisteren.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hey Remon!
6: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
18: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
17: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
19: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+.
20: President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
22: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
23: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
24: Hey,
25: je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
28: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
29: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
30: Ik ben flexibel.
29: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
30: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
29: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
28: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
31: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
33: Voor elkaar met Koop Geersing.
34: My name is Paul McCartney and I play bass guitar.
35: I'm George Harrison and I play solo guitar.
36: This is John Lennon and I play better guitar.
37: This is Ringo Starr and I play drums.

0: Goedemorgen, Marilie.
1: Goedemorgen.
0: Wat?
1: Goedemorgen.
0: Hoe zeg je?
1: Klinkt als Gerard.
0: Lady Madonna ontstond toen Paul McCartney een foto zag in een tijdschrift van een trotse moeder met kind. En die aanblik inspireerde hem meteen tot dit liedje van...
1: The Beatles.
2: M voor elkaar.
1: Paul Geersing.
0: En we hebben ook nog een keertje een trotse opa in de studio. Bob, goedemorgen. Ja, roep maar wat, jongen, het is goed. Ja, ik weet niet of die microfoon erbij staat, namelijk. Bob, een oud technicus van... Maar jij ken je wel even in de studio. Bob, goedemorgen. Ja, roep maar wat, jongen, het is goed. Ja, ik weet niet of die microfoon erbij staat, namelijk. Bob, een oud technicus van... Maar jij kan je wel even erbij halen. Bob, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, oud technicus van ons.
3: Klopt.
0: Leuk dat je even langskomt.
3: Ja, denk ik. Kom even langs.
1: Zeker.
0: En gefeliciteerd met je nieuwe aanwinsten, een kleindochter.
3: Dank je wel.
0: Geweldig.
3: Ik kom heel trots.
0: Ja, hoe heet ze?
3: Chloe.
0: Chloe.
1: Ja. Mooie naam.
0: Mooie Engelse naam, hè?
3: Ja.
0: Sluit mooi aan bij de Beatles. Ja. Hey, fijn dat je er bent. En hoor je het buiten al? Overal in de provincie gaan vanochtend de deuren van de sportclubs open. Want het is Nationale Sportweek, van de gymzaal tot het hardlooppad. En iedereen mag een keer komen meedoen. Is dat leuk?
1: Zeker leuk.
0: Nou, vertel jij maar eens even, wat is er allemaal aan de hand? Marilie.
1: Nou, je gaat een weekendje weg met een vriendin die een raspje in de keel heeft. En dan zit je mee in het vliegtuig.
0: Dat heb je verteld begin van de week, ja.
1: Ja.
0: Je zegt, ik heb een raspje. Ik hoorde dat niet.
1: Nee, dat raspje is een grote rasp geworden. Maar goed, ik vind het zo gezellig hier. Ik blijf niet in mijn bed liggen.
0: Ik zie een kop thee staan.
1: Honing.
0: Een zak dropjes.
1: Ja, nou. Huiswater. Ik heb alles. Ik ga er helemaal doorkomen.
0: Nee, fijn dat je er bent. Maar je hebt wel even op bed gelegen.
1: Ja, ik lag het wel even af. Maar ik denk dat wel meerdere mensen in de regio dit gevoel kennen.
0: Het is laten we zeggen dat ik gehoord heb dat het heerst.
1: Ja. Over een paar dagen ben je er ook alweer vanaf, toch?
0: Dat hoop ik.
1: Ja.
0: Nou, fijn dat je er bent.
1: Dus ik zoek mijn stem, maar misschien zoek je zelf wat anders.
0: Wat een mooie.
1: Ja, die was te makkelijk.
0: Ja.
1: Bellen kan natuurlijk naar ons 0909-693-1-93-1. En wil je mijn stem sparen, dan kun je ook appen. Maar een mailtje sturen kan natuurlijk ook. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Hartstikke leuk om je te horen.
0: Scherp als altijd. En straks schuift onze gast aan met een zoektocht waar de hele regio bij kan hebben. We gaan beginnen. Helpen, wou ik zeggen.

0: Shy Boy heette aanvankelijk Big Red Motorbike, maar de tekst beviel niet. En zo werd uiteindelijk een liefdevol liedje over een verlegen jongen gemaakt door Bananarama. Luister toch eens, daar gaan we. Ja, er valt vandaag van alles te beleven, dichtbij en wat verder weg. En heb je zelf een uittip voor een volgende keer, mail dan naar...
1: mvoorelkaar@rtvutrecht.nl.
0: Ik begin bij iets wat de hele week al aan de gang is. Ik heb het al geroepen. Deze hele week is het Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september nog. Mm-hmm. En dat betekent dat sportclubs door de hele provincie hun deuren openzetten. Je kunt bij van alles een keer gratis binnenlopen, kijken of het iets voor je is. Van hardlopen tot tafeltennis, van dansen.
1: Nou, leuk.
0: Mag ik even?
1: Ja.
0: Is dat iets voor jou?
1: Nou ja, ook wel wat voor jou, toch?
0: Ja,
1: jij kan het al.
0: Nou, ik een beetje, hoor. Tot een sport waar je nog nooit aan dacht. Zit je op sport trouwens?
1: Ik doe veel zelf aan sport. Maar niet bij een club aangesloten.
0: Nee, oké, goed. Je kunt zelf ook heel veel doen thuis zelfs, hè?
1: Ja.
0: Nou ja, het is in ieder geval een mooi moment om die ene club waar je al een tijdje langs fietst nu eindelijk eens een keertje binnen te bekijken. Kijk welke clubs bij jou in de buurt meedoen en ga gerust een keer proberen. Nou, van sport in je eigen buurt naar iets bijzonders dat vanochtend bij Baren gebeurt. Paleis Soestdijk, daar komen vanochtend ruim 3000 wandelaars samen voor het festival van de Bas van de Goor Foundation. En dat zijn mensen die de afgelopen maanden in groepen zijn gaan wandelen, samen, stap voor stap, en die vandaag vieren wat dat heeft opgeleverd. Meer bewegen, meer energie. Oud-topschaatster Barbara de Loor doet de warming-up. En
1: niet
0: Bas van de Goor, nee, dat dacht ik ook niet, die geeft samen met de burgemeester van Baren het eerste startschot. Ze lopen door de paleistuinen en de bossen eromheen. En aan de finish wacht een medaille.
1: Oh, oh,
0: lekker, die zou ik wel willen hebben. Maar ja, wij moeten werken vandaag, hè?
1: Ja,
0: een dag die laat zien hoeveel samen wandelen kan doen. Nou, laten we eens kijken of we wat vrolijkheid in de uitzending kunnen krijgen naast Marilie. Han Koffrie uit Vianen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Koop.
0: Jij klonk net zo vrolijk aan de telefoon dat ik dacht, nou ja, als jij aan de telefoon in de uitzending bent, dan komt de hele uitzending goed. Was je vroeg op vandaag?
2: Ja, ik ben altijd vroeg op, Koop.
0: Altijd?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Nou, dat zit er eigenlijk nog zo ingebakken van vroeger.
0: Ja, echt waar?
2: Van mijn man, als hij ging werken, dan stond ik ook al op voor een kopje thee en brood klaarmaken. Aha. En dat blijft er gewoon in zitten.
0: Wat een gezelligheid. En hoe vroeg is vroeg wat jou betreft?
2: Nou, 6:00, 6:30. En oh, dan zet ik jullie gelijk aan.
0: Nou, dat vinden we fijn.
2: Ja.
0: Dank je wel daarvoor.
2: Tot 's avonds laat.
0: Ja, oh, je kijkt geen televisie?
2: Nou, af en toe is. Er is niet zo heel veel aan. Dan zet ik jullie lekker aan,
0: ja,
2: hoor.
0: Ja, lekker 's avonds instrumentaal en natuurlijk nog een uurtje romantische muziek.
2: Ja.
0: Nou, wat fijn. Nou, heel gezellig dat je erbij bent. Jij doet ook aan sport. Want ik vind altijd, als je in een koor zingt, Marilie,
1: ja,
0: met die longen die je nodig hebt.
1: Je traint je stembanden, toch?
0: Ja, je traint ook je hele lichaam volgens mij. Hoe zit dat, Han? Bij welk koor zit je?
2: Ik zit bij Mixed Voices uit Vianen. En Mixed Voices, zo schrijf je dat.
0: Ja, gemengde stemmen.
2: Gemengde stemmen, ja.
0: Wat zingen jullie?
2: Wat zeg je?
0: Wat zingen jullie?
2: Wij zingen we hebben een heel mooi repertoire. Ik zal even een heel klein stukje oplezen. Het koor is opgericht in 92 met een handjevol mensen. En inmiddels is Mixed Voices al een gemengd koor van meer dan 40 leden. En we zingen dus met veel spirit een gevarieerd meerstemmig repertoire. Engels, Nederlandse popsongs, maar ook evergreens en ballads. En we treden op bij festivals en inzorgingstellingen. En het koor staat onder bezielende leiding sinds 2023 van Matthijs Weijgers. En afgezien dat hij dirigeert en begeleidt hij ook het koor op de piano. En binnen no time zit er een nieuw liedje in. En dat doet hij op zo'n leuke manier dat het zit er zo in.
0: Nou, wat lekker. Dat lijkt me ook een hele leuke dirigent dan.
2: Oh, dat is een ontzettend leuke dirigent.
0: Ja.
2: We zijn er ontzettend blij mee met hem.
0: Je zegt Mixed Voices.
2: Ja.
0: Dat betekent gemengde stemmen dus. Zitten er mannen en vrouwen in?
2: Er zitten mannen en vrouwen in. Ja, en van allerlei leeftijden. En we hadden dus eerst wel best wel wat bassen en tenoren. Maar ja, door ziekte en door omstandigheden is dat helaas wat teruggelopen.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat ik nu weer een oproepje doe aan mannen die op het moment aan het twijfelen zijn om naar een koor te gaan. Ik zou zeggen, mannen, hak de knoop door en neem de stap en kom lekker bij ons zingen.
1: Nou, dat zeg je goed.
2: Ja, en je komt echt in een warm bad, hoor, bij ons.
1: Wat leuk. En waarom is het een warm bad?
2: Nou, omdat je heel leuk wordt opgenomen. Je kunt bij ons ook komen sfeerproeven, zo noemen we dat. Met een kopje koffie of met een frisje. En dan kun je gerust eens even luisteren of dat allemaal bij ons gaat.
0: Wij willen wel een stukje horen, denk ik, van het koor.
2: Ja.
0: Volgens mij heb jij iets klaarstaan.
2: Ik heb een stukje.
0: Klein stukje, hè?
2: Wacht even hoor, ik zal eventjes nou kijken. Nou, ga je net zien. Ja. Ja. Nou, daar komt hij.
1: We zijn benieuwd.
2: Ik hoop dat hij...
0: Ik wil alleen maar volgens mij op het ogenblik. Maar ja, we hebben het raam openstaan. Ja!

0: Okay. Oh, ik hoor het al, dat is Metallica. Han. Han, kom er maar weer even bij, hoor. Han, die denkt natuurlijk, gaat het hele stuk laten horen.
1: Ja,
0: we zijn dus op zoek naar bassen en we zijn op zoek naar tenoren. Ja, we hebben het gehoord. Het is een stuk van Metallica.
2: Ja, dit is Nothing Else Matters van Metallica.
0: Nou.
2: En dit is van het Korenfestival dit jaar opgenomen in IJsselstein, het Vulco Korenfestival.
0: Ja, nou, het klinkt fantastisch en het lijkt me een heerlijk koor. Al die mannen die op dit moment denken, ja, ik wil daar wel eens wat mee en die leuk opgevangen willen worden.
1: Nou, en je hoort het gewoon Metallica dus ook, want vanaf welke leeftijd is het koor, Han?
2: Nou, laat maar zeggen, vanaf 50 tot inmiddels de oudste is van 86.
1: Zo.
2: Dus het is van verschillende leeftijden.
0: Ja, maar als je 40 bent en je wilde graag meezingen en je hebt een mooie bas, van harte welkom, denk ik.
2: Van harte welkom, ja.
0: Zullen we het maar gaan uitzetten, deze zoektocht?
2: Ik zou het graag willen, ja.
0: Ja, bassen en tenoren voor het koor. Mixed Voices uit Vianen. Wanneer oefenen jullie?
2: Wij oefenen dinsdagavond van 8 tot 10 met een kleine korte pauze.
0: Ja.
2: En dat is in de Prenter. En dat zit aan het Grote Geusplein 1, 4131 GZ Vianen. En de ingang is aan de kant van het winkelcentrum De Hagen. Nou, als je uit Utrecht komt, dan wijst het de weg vanzelf.
0: Ja.
2: Je gaat A2 af en je volgt centrum en dan zie je zelf de wijk De Hagen.
0: Komt goed. En als er mensen zich melden, dan zullen wij ze automatisch met jou in verbinding stellen. Ik zou zeggen,
2: Dat kan via de mail.
1: Nou, zal ik het ons telefoonnummer even noemen? 0909.
2: Oh, dat kan ook, ja.
1: 693-1931. En wat we doen, Han, is dat wij de oproep even aannemen. En alle berichtjes. En ik laat het je straks even weten.
2: Oké. Nou, heel hartelijk bedankt dat ik even in de uitzending mocht
1: komen. En groetjes
2: komen
1: aan alle mensen die nu luisteren uit het koor, hè, van ons.
2: Dank je wel. Ja, heel fijn. En ik wens jullie nog een hele fijne uitzending. En bedankt in ieder geval en nog een fijn weekend.
0: Dank je wel. Han Koffie was dat uit Vianen.

0: Zo, dat is nog eens even stevige popmuziek van Edwin Evers en zijn band. Onze nationale nieuwe vaste grond. Je hebt hem gisteren geïntroduceerd, gehoord bij Edwin in de ochtend. En hij gaat het hele weekje weer mee, hoor. Ja. Nou zeg, hadden wij zomaar iemand aan de telefoon en die heeft ook even iets ingesproken.
1: Oh, ik weet het niet terug. Ik hoor dat die ene een heese stem heeft. Weet je wat ze moet doen? Water nemen, zout erin doen, roggelen en uitspugen. Dat is het beste wat er is. Dat is een oud recept van mijn opa en oma nog. Ik hoor het of het wel goed is. Doei!
0: Ronald is dat.
2: Dankjewel,
0: en die heb jij net even aan de telefoon gehad ook. Hè? Want hij dacht, ik zal haar bereiken.
2: Ja.
0: Maar dankjewel voor het inspreken. En iedereen mag inspreken, hoor. Ik weet nou hoe ik het in één keer kan laten horen. Dus dat is ook wel weer fijn, hè?
2: Ja, en we gaan de tip te harte nemen. Dank je.
0: Ja, dus dat betekent even koud water halen.
2: Ik ga kijken of je zout hebt op
0: zout
2: de redactie.
0: Zout erin doen. Gorgelen. Doe dat even niet bij de microfoon.
2: Nee, ik ga op de gang staan. Komt
0: ja,
2: goed.
0: Doe maar eventjes. Nou, dat is fijn. Ik heb nog een paar tipjes. Zal ik die nog even meenemen? Denk je? Ja, nog twee.
2: Zeker.
0: Voor wie van techniek houdt of gewoon nieuwsgierig is, dit weekend zijn het de Raildagen. Lekker hoor, trein. En dan openen door heel Nederland tientallen spoorlocaties hun deuren. En ook bij ons in de regio. Achter elke treinreis schuilt een wereld van vakmanschap. Van werkplaatsen, opleidingscentra tot historische spoorplekken en nieuwe techniek. En dit weekend mag je er een kijkje achter de schermen nemen. Op veel plekken is er van alles te doen voor gezinnen en voor iedereen die zich wel eens afvraagt hoe het spoor ons land in beweging houdt. Ja, of niet, hè? We afgelopen week natuurlijk gezien. Kijk op raildagen.nl welke locaties op zaterdag open zijn en wat er te zien is. Nou ja, en van het echte spoor is het maar een klein sprongetje naar het spoor in het klein. In Veenendaal houdt de Modelspoorwegclub vandaag open dag. De Modelspoorwegclub, ik moet het even goed uitspreken. Hè? En daar laten de leden alles zien wat ze in huis hebben. Van rijdende treinen tot het zelf maken van de kleinste boompjes voor naast de baan. Er zijn dit jaar ook een paar bijzondere demonstraties. Zo komt de LLMTC... Ja, je komt even laten zien hoe je treinen bouwt en zelf ontwerpt van Lego. Leuk voor wie van techniek houdt en zeker leuk om met kinderen langs te gaan. Deuren staan er open en je kunt er nog tot 4 uur terecht vanmiddag in winkelcentrum Scheepjeshof. En dan moet je naar nummer 70 in Veenendaal. Nou, daar gaat even wat anders gebeuren, want bijna elke club, elk buurthuis en elk goed doel in deze stad draait op mensen die het vrijwillig doen. De een schenkt koffie, de ander rijdt, weer een ander luistert gewoon even. En toch is de grootste vraag van bijna al die organisaties dezelfde. Waar vinden we nog handjes? Ja. In Utrecht is er één plek waar die twee werelden bij elkaar komen, waar de vraag naar vrijwilligers en de zin om iets te doen elkaar vinden. En dat is de vrijwilligerscentrale. Of je nou een uurtje per week over hebt of een vaste ochtend, er is bijna altijd wel iets wat bij je past. En juist nu speelt er iets wat steeds meer mensen raakt. De wereld wordt razendsnel digitaler. En lang niet iedereen komt vanzelf mee. En de vrijwilligerscentrale zet daar met een eigen campagne zich voor in. En dat heet DigiWijs. Aan de telefoon heb ik Judith Deijnen. Zij is directeur en ze kan er alles over vertellen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, wat een mooie introductie, dankjewel.
0: Ja, nou dat verdien je wel, want als je aan het hoofd staat van zo'n belangrijke organisatie, dan mag je wel een klein beetje neergezet worden. DigiWijs, vertel eens even, Judith.
3: Een hele kleine correctie. DigiWijs is een van de organisaties in Utrecht die inderdaad werkt met vrijwilligers om te zorgen dat er... dat mensen meer toegericht zijn op taal en op digitaal. Ja. Maar er zijn er nog veel meer. Dus Taal Doet Meer. Er zijn ontzettend veel organisaties in Utrecht die met hun vrijwilligers Utrechters helpen om eventueel beter te kunnen lezen of meer digitaal vaardiger te worden.
0: Een eigen campagne om digitaal vaardiger te worden. Was het nodig, vond je?
3: Ja, wij niet alleen, want we horen van heel veel organisaties in Utrecht dat er gewoon ontzettend veel mensen zijn die daar echt wel een handje bij kunnen helpen.
0: Ja.
3: En daar gebruiken we heel vaak, worden heel veel vrijwilligers voor ingezet. En daar kunnen er altijd nog wel meer bij. En ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die het heel leuk vinden, maar er misschien nooit over nagedacht hebben. Of denken, ik kan het niet, want ik ben zelf geen grote poëet. Maar dat hoeft ook niet, want met een heel klein beetje hulp kan je andere mensen ontzettend verder helpen.
0: Ja, hoe werkt dat dan bijvoorbeeld?
3: Ja, er zijn eigenlijk heel veel verschillende mogelijkheden. Er zijn, zoals je al zei, een aantal organisaties zoals DigiWijs, Taal Doet Meer. Maar je kan je ook gewoon aanmelden bij voorutrecht.nl. En we hebben ontzettend veel vacatures staan waar vrijwilligers of waar mensen zijn die interesse hebben die daar naartoe kunnen gaan. Ja. We hebben ook een paar voorbeelden, zoals bijvoorbeeld Eline is een student. En die vindt het gewoon heel erg leuk om iets te doen. Daar krijgt ze energie van. Of het papiercafé. Ja, er is gewoon ontzettend veel.
0: Oh ja, papiercafé hebben wij ook een keertje in uitzending gehad. Dat is hartstikke leuk.
3: Oh,
0: hè?
3: Ja, heel leuk.
0: Jij zei even heel snel voor, hè? Maar dat is VOAR, toch?
3: Ja, heel goed. Ja, het is op zijn Utrecht. Zelfs het staat ook in een van de Nijntjes. Ja, voor.
0: Ja.
3: Daar hebben we een grote campagne mee. En daar hebben we nu grote digiborden om zoveel mogelijk mensen te laten zien wat je kan. En om mensen geïnteresseerd te maken voor om iets voor een ander te doen. En
0: voor een ander,
3: precies.
0: Stel iemand denkt vanochtend, ik zou best iets willen doen, maar ik heb geen idee wat. Wat gebeurt er dan als diegene bij jullie aanklopt? Hoe vinden jullie samen die ene klus die echt past?
3: Ja, dan kom je kan bij ons bij de vacaturebank komen. Dat is gewoon bij ons in ons kantoorpand. En dat is aan de Bemuurde Weert. Kan je langskomen en dan zit er ook weer een vrijwilliger. En die gaat met jou meekijken. Wat vind je leuk? Waar hou je van? Waar krijg je energie van? Of waar word je vrolijk van? En dan gaan we samen kijken naar welke organisatie of welke vrijwilligersklus kan daarbij horen. En dan kan je misschien portaal binnenkomen waar uiteindelijk met iets met een dierenweide zeg maar weer naar buiten gaan. Maar we vinden het vooral belangrijk dat je er blij van wordt en dat je er enthousiast van wordt en iedere keer met plezier iets gaat doen.
0: Ja, want daar is vrijwilligerswerk natuurlijk ook uitstekend voor. Je gaat tijd die je anders zou besteden nu aan een ander geven. Je moet er zelf ook wat aan hebben.
3: Ja, precies. En dat zeg ik ook. Je moet het vooral zelf heel erg leuk vinden. Dus je moet er plezier aan hebben. Of sommige mensen zeggen ook, ik zit in zo'n bubbel met mijn werk. Ik wil eigenlijk hier wel wat anders doen. Ik wil niet van baan wisselen, maar dat vrijwilligerswerk, dat kan je dan net weer dat beetje anders, andere kijk op het leven geven. Of andere mensen leren kennen.
2: En ik kan me ook zo voorstellen, Judith, dat inderdaad als je administratief aan het werk bent door de week, dat je in het weekend inderdaad wat anders wil doen, zoals je net noemde, van met dieren werken. En dat eigenlijk door de week niet doet, dat je het op deze manier ook zou kunnen invullen.
3: Ja, precies. Ja, er zijn heel veel mensen die de hele dag op kantoor zitten en op een gegeven moment en dan lekker in het weekend gewoon naar buiten willen of bij een sportclub iets doen of inderdaad in een dierenweide of eindelijk eens een keer mensen of wat omgeving waar niet de hele tijd mensen tegen je aanpraten.
0: Nee.
3: Dus het geeft je ook echt iets anders.
0: Ik geloof het beslist. En het is heel veelzijdig. Nou ja, je hebt het al even gehad over de campagne rond digitalisering. Daar gaat dan ook steeds meer gaat natuurlijk online, hè, van je bankzaken tot een afspraak bij de dokter. Niet iedereen kan daarin mee. En het raakt dan iets anders. September is ook de maand van de taal.
3: Ja, zeker. En want het is inderdaad niet alleen digitaal. Dus niet alleen via de laptop dingen kan je iets doen voor een ander. Maar ook gewoon echt leren lezen en schrijven. En soms gaat het er niet eens omdat mensen het niet kunnen. Maar gaat het gewoon omdat dat ze het net niet goed begrijpen. En daarmee kan je iemand echt heel veel verder helpen. Dus als we daar nog meer vrijwilligers voor kunnen vinden, dan zou dat super fijn zijn.
0: Ja, naar wat voor mensen zijn jullie op dit moment het hardst op zoek wat dat betreft? En waar zou een luisteraar vandaag echt het verschil kunnen maken?
3: Oh, dat is wel een hele goede vraag, maar ook wel een moeilijk antwoord. Want we zijn niet specifiek op zoek naar een soort mens, zeg maar. Wij denken dat iedereen zich vrijwillig kan inzetten.
0: Dat is mooi, ja.
3: Ja, dus iedereen hier in Utrecht, die kan iets toevoegen. Dus eigenlijk, we zijn op zoek naar alle Utrechters die denken, maar dit vind ik leuk en hier word ik blij van.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En het is misschien een beetje saai en veel herhaling, maar vooral zeg maar als je denkt, dit vind ik leuk. En dat kan heel klein inderdaad, gewoon naast iemand zitten en samen de krant lezen.
0: Ja.
3: Nou, moet je het leuk vinden om de krant te lezen, dan ben je ook al, kan je ook al helpen en dan ben je van harte welkom.
0: Ja, het is helemaal niet saai, maar ik snap ook dat we moeten herhalen. Want er is niks moeilijkers, is ook onze ervaring, dan een vrijwilliger aansporen om zich ergens te melden en iets te gaan doen. Terwijl als iemand het vrijwilligerswerk doet, dan ervaart hij daar zoveel meer van dan dat hij ooit gedacht heeft.
3: Ja, nou en dat merken we ook heel vaak, dat mensen terugkomen of hebben ze geadviseerd over wat ze zouden kunnen doen. En dan komen ze terug, echt heel regelmatig om te vertellen hoe leuk ze het vonden. En dat we nooit hadden gedacht dat ze dit zo leuk vinden.
0: Nee.
3: We moeten een keer beginnen.
0: Nou zo is het ook nog. Hey, nog even tot slot iets persoonlijks. Hè? Jij staat aan het hoofd van die vrijwilligerscentrale, maar je doet dit werk natuurlijk niet zomaar. Wat maakt nou dat jij dit werk zo mooi vindt?
3: Oh, dat is ook een, ik vind het ontzettend leuk omdat ik zie zoveel van de stad. Als ik nu door de stad fiets, bijvoorbeeld omdat ik iets ga doen, mijn eigen vrijwilligerswerk, dan fiets ik door de stad en dan kijk ik links en rechts en dan zie ik wat er allemaal gebeurt in de stad, omdat ik de organisaties ken. Ja, dat brengt de stad tot leven. Ik vind het heel leuk. We zijn zo'n mooie stad en niet alleen omdat we vrijwilligerswerk, dat we zoveel vrijwilligers zijn. Maar we zijn gewoon een hele lieve stad die heel veel zorgt voor elkaar. Dus dat brengt het nog meer tot leven.
0: Snap ik, ja. En niet alleen de stad, maar we zijn een hele mooie regio, hè?
3: Oh, zeker. Oh ja, dat is helemaal waar. Zeker.
0: Nou, kort samengevat, wie een paar uur over heeft en iets wil betekenen, hoeft het niet alleen uit te zoeken. Je bent nooit alleen. Bij Vrijwilligerscentrale Utrecht helpen ze je aan het werk dat bij je past. Van koffie schenken tot iemand digitaal of met taal op weg helpen. En wil je meer weten of je aanmelden, kijk op voorutrecht.nl. Dat is dan VOAR. De vrijwilligerscommunity van de vrijwilligerscentrale. Of loop gewoon eens een keertje binnen. Je hoeft er echt niet veel voor te kunnen. Alleen de eerste stap te zetten. En die zet je vandaag zo. Ja, zo doen we het, hè. En als je vragen hebt, dan mag je ook altijd even met ons bellen of appen.
2: Absoluut. Ja, 0909-693-1931. Optie 1, dan kom je gelijk bij ons in de studio uit. En dan vertellen we je graag meer over. Dankjewel, Judith.
0: Judith, dankjewel. Directeur van Vrijwilligerscentrale Utrecht. En heel veel succes met je mooie werk.
3: Dankjewel, mooie dag.

0: Hoe is het met jou, Marilie?
1: Ja, gaat steeds beter hoor.
0: Ja, toch?
1: Ja hoor. Ja,
0: ik zie je nog steeds een beetje snoepen van de drop.
1: Ja, groene thee, honing, het hele
0: en goede
1: plan.
0: Tips van luisteraars.
1: Zeker, waarvoor dank.
0: Hartstikke mooi. Radio Utrecht. Ik heb nog twee tips. En wil jij dan zo nog even herhalen wat we gedaan hebben?
1: Uiteraard.
0: Vandaag is het de landelijke paaltjescheckdag. Dat is van de Fietsbond, samen met Haskoning. Je kent ze wel, die paaltjes midden op het fietspad, die auto's moeten weren, handig bedoeld. Maar soms zie je ze net te laat. En voor wie een bredere of aangepaste fiets heeft, zijn ze een flink obstakel. Elke dag raken er in het land ruim 6 fietsers gewond door zo'n paaltje. En vandaag kun je meehelpen om ze in kaart te brengen. Kijk tijdens een fietstochtje in je eigen buurt welke paaltjes er staan. En geef ze door op een online kaart. En zo kunnen gemeenten die onnodige en gevaarlijke exemplaren opsporen en weghalen. Goed idee.
1: Nou, zeker.
0: Meedoen kan op fietsersbond.nl/paaltjescheck. Dag.
1: Ja, als auto weer 6 schelen, dan zou dat heel mooi zijn.
0: Eentje is al goed, hè, denk ik.
1: Ja. Absoluut. Ja.
0: Hey, iets van een hele andere orde. De gemeente Utrecht houdt vandaag open dag over het natuurgraf.
1: Oké. Okay.
0: Op begraafplaats Kovelswaarde. Dat is een hele oude begraafplaats aan de Koningsweg. Sinds dit voorjaar is daar een natuurvak. Een rustige, besloten plek tussen oude bomen en graspaden, waar je zo natuurlijk mogelijk begraven kunt worden. En wie er meer over wil weten, kan vandaag het vak bekijken, vragen stellen aan de medewerkers en een rondleiding of een presentatie meepakken. Het is al open. Je kan er nog terecht tot 3:00. Koningsweg 45. Aanmelden hoeft niet. Er is onder meer een presentatie om 1:00. Ja,
1: okay.
0: Allemaal nadenken over dat stukje wat onvermijdelijk is. Hè?
1: Ja, dat is zo. Ja, hoort er ook bij. Nou, wij gaan ook nog eventjes terugblikken op de oproepen die we dat afgelopen uur hebben gehad. We begonnen met de vrolijke Han Koffri uit Vianen.
0: Gezellig.
1: En ik denk dat zij een heel leuk koorlid is van Mixed Voices. En daar zullen nog veel meer leuke mensen aan deelnemen. Zo bracht ze het in ieder geval. En zij zoeken op dit moment mannelijke leden. Het is een gemixt koor. Maar op dit moment vooral op zoek naar bassen en tenoren. En zij oefenen elke dinsdagavond in de Prenter in Vianen. Dat is vlakbij het winkelcentrum. En dat ligt aan het grote Geusplein in Vianen.
0: Ja, je mag ons bellen hoor, want dan kunnen wij altijd even doorgeven.
1: Absoluut.
0: Dat je komt en dan vangen ze je op en zo.
1: Ja. Lijkt me hartstikke leuk om mee te doen. Judith Deijnen uit van de Vrijwilligerscentrale Utrecht spraken we daarna. En ja, de stad draait toch grotendeels op vrijwilligers. En waar de een koffie schenkt en de ander rijdt. En de ander in de dierenweide helpt. Heb je een uurtje over en lijkt het je leuk om iets te doen? Neem dan zeker even contact op. Want extra uurtjes worden zeer gewaardeerd bij de vrijwilligerscentrale. Daar vertelde Judith Deijnen over. Zij is directeur daar en heeft daar veel over verteld. En voor meer informatie, als je interesse hebt, kun je kijken op www.voorutrecht. En dan voor op zijn Utrechts, V-O-A-R, voorutrecht.nl. Dan vind je daar meer informatie. En bel ons ook gerust of app ons. Of mail ons op m@rtvutrecht.nl.
0: Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Johnny Willemsen van Weerplaza. Hij is zomaar weer aangeschoven. Als ik even naar buiten kijk, dan valt het wel mee. Ik had vanmorgen wel een beetje motregenachtig buitje, Johnny. Maar dat klopt wel, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Veel wolken vandaag. Soms een beetje zon. Nu bijvoorbeeld, vooral in het zuiden van de provincie. Er kan een keer een spatje regen vallen. Maar stelt allemaal heel weinig voor vandaag overdag. Ja, en wat verder opvalt is de stevige wind. Het waait matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. Dus die is wel hinderlijk als je buiten bent, bijvoorbeeld op de fiets.
0: Ja.
2: Maar ook op het voetbalveld kan die vervelend zijn.
0: Ja. Als je een lange paas maakt, dan blaast die bal gewoon de verkeerde kant uit. Blijft dat zo, die wind?
2: Ja, die wind houden we de hele dag. Temperatuur loopt nog iets op. Het is nu ongeveer 18 graden. Het wordt vanmiddag zelfs 20. Dus het is eigenlijk veel warmer dan het eruit ziet. Het weerbeeld is veel wolken en soms een spatje. In de loop van de avond en vannacht valt er ietsje meer regen. En die wind die blijft gewoon doorstaan. En daardoor wordt het niet koud. Minimumtemperatuur van een graad of 15. Morgen is er nog een enkel buitje mogelijk, maar al gauw breekt de zon door. En is het morgen eigenlijk een veel vriendelijker dag met veel meer zonneschijn. Wel is de wind nog steeds nadrukkelijk aanwezig en het wordt 18 of 19 graden.
0: Nou, dat is een keurige temperatuur. En het gaat nog omhoog de komende week, hè?
2: Klopt. Het wordt inderdaad aangenaam weer. Veel minder wind vanaf maandag. Dat is eigenlijk de grootste verandering. En die temperaturen zitten inderdaad overdag rond de graad of 20 de komende tijd. Misschien later in de week zelfs nog ietsje hoger. Heel rustig weerbeeld. Dat betekent dat het in deze tijd van het jaar ook soms een keer mistig kan zijn. Dan denk ik vooral aan dinsdag en woensdagochtend. Maar het ziet er in het algemeen best wel goed uit.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Over een uurtje meer. Johnny, dankjewel voor nu. En tot straks, hè.
2: Tot straks.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Terwijl het eten op tafel staat...

0: sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
1: Lekker!
0: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
4: Voordeeluitjes.nl. Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieselot, dank je wel. Dat is helemaal geen weerbericht, maar maakt niet uit. Ik heb wat verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar staat een file met een vertraging van ruim 5 minuten. En ook 5 minuten op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. Daar zijn wegwerkzaamheden, die vinden daar plaats. Is allemaal afgesloten en zo. Duurt nog wel eventjes, maar er staat wel een file. Goeie reis allemaal.
9: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
18: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
19: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je werk. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
20: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: M voor elkaar met Koop Geersing.
7: Gaat het inmiddels weer een beetje, Marilie?
8: Ja, jawel, ja. Ik niet te stoppen, hè. Ik ga gewoon door altijd.

0: Dat is voor saxofonist Ulf Andersson. Toevallig geen familie van componist Benny. Zijn eerste echte studioopname met ABBA. I do, I do, I do, I do.
1: En voor elkaar.
0: Ja, hoor of. Oh, terwijl wij hier zitten, lopen op dit moment bij Paleis Soestdijk in Baren ruim 3000 wandelaars zich warm. Klaar voor de start, samen op pad, de bos in, elk voor hun eigen reden. Het is zo'n zaterdag waarop de hele regio in beweging is. Nationale Sportweek, de clubs zetten de deuren open en zelfs wie de verwarming vanochtend heel even aanzetten voor het gevoel, wilde nu toch even op uit. Hoe is het met jou? Ja, ja. Ach, gaat eigenlijk best goed, hè?
2: Gaat best goed, hoor. Ja, hoor.
0: Ronald die zegt, is het nog gelukt met het water en zout?
2: Ja, ik moet nog even goed het zout zoeken hier.
0: Ja, op de redactie
2: geen zout. Ik heb het thuis in de keuken natuurlijk zo bij de hand. Ja. Maar ik ga het zo zeker even proberen, Ronald. Ja, dus echt, dank je wel voor de tip. We spraken in het eerste uur Han Koffrie uit Vianen van het koor Mixed Voices op zoek naar mannelijke leden. En dan gaat het met name om bassen en tenoren. En ja, heb je ambitie om in een koor mee te zingen, een gemengd koor uit Vianen in dit geval. Oefenen doen ze op dinsdagavond. Neem dan even contact op. En dat kan via ons. 0909-693-1-931. Judith Dijnen, de directeur van de vrijwilligerscentrale in Utrecht, vertelde over alle vrijwilligersfuncties. En ja, het kan echt van alles zijn in de stad Utrecht. Heb je een uurtje over of heb je echt veel uurtjes over door de week? En zoek je echt iets wat bij je past en waarmee je een ander helpt? Neem dan zeker even contact op. En wil je meer informatie, kunt het bij ons opvragen, maar ook even kijken op www.voorutrecht.nl. Voor met VOAR. Ik had nog een berichtje gekregen. Koop van Jan Poots.
0: Oh ja.
2: En die is verteld dat er een boekje bestaat over het gasthuis Laan in Amersfoort. En daar wil hij graag meer over weten. Jan, we zouden je graag even erover willen spreken. Laat ons even weten wat je telefoonnummer is. Dat mag via de app, dat mag via de mail. En voor elkaar. Of ons even bellen. 0909-693-1-931.
0: Dan zit jij aan de telefoon, hè?
2: Ja, ja,
0: ja. Spaar je stem op maar een beetje, hoor.
2: Ja, dan neem nog een slokje thee.
0: Ja. Lekker muziek hier op de zaterdagmorgen. Morgan Wallen is dit.

0: Goedemorgen, dit is Radio M Utrecht.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Misschien wel de allergrootste hits van Gilbert O'Sullivan. Daar zit deze bij, Alone Again Naturally. Prachtig, prachtig liedje. Ik hoor het regelmatig in een aula van een begraafplaats of een crematorium. Ja, het is een liedje waar mensen zich getroost in voelen. Het is 17 over 11, Radio M Utrecht. En wij proberen contact te zoeken met Roberta Feddema uit Langbroek. We hebben haar net nog aan de telefoon gehad. Maar nu vinden wij alleen een voicemail. Nou, Marilie blijft het even proberen. Ik heb nog intussen wel een paar leuke tips voor je. Dus we zeggen tegen Roberta trouwens, even opnemen, hè. Voor de rest van de dag heb ik nog een mooie tips. En eens even kijken, in wijkcentrum De Koppeling bijvoorbeeld in Zeist-West. Daar is vanochtend, en dat kan nog eventjes tot 12 uur, de tweedehands kinderkledingbeurs. Is misschien iets voor jou, tweedehands kinderkledingbeurs, voor de
1: zeker,
0: kleindochter,
1: zeker.
0: Bob.
1: Ja, ja, ja.
0: Bob is hier, onze technicus. Die jarenlang voor Radio M Utrecht gewerkt. En is vandaag even lekker op bezoek. Net op vakantie geweest. Je kan er weer tegen, hè?
1: Precies. Ja.
0: En hij is de gelukkige opa van een kleindochter. Geweldig. We wensen jullie daar heel veel plezier mee.
1: Dank je wel.
0: Chloe.
1: Chloe.
0: Chloe, moet je zeggen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik zou het op zijn Engels doen, maar het is een... Oké, okay, met een accent aigu. Heel goed. Ik ga naar die tweedehands kinderkledingbeurs terug met tientallen kramen vol kleertjes ook, denk ik. In bijna alle maten, van de allerkleinste tot tienerformaat. En voor wie kinderen of kleinkinderen heeft, Bob, je hebt een kleinkind, is het een kleine goudmijn. Goede spullen voor weinig en je geeft ze meteen een tweede leven. Gratis, nou niet kleertjes, maar wel om binnen te lopen. En ben je snel, dan haal je het net. Je vindt het aan De Klomp, 1904 in Zeist. En zodra dat is afgelopen, begint even verderop iets voor de fijnproevers. Vanaf 12 uur verandert de binnenstad van IJsselstein in één grote proefroute. Want tijdens Proef IJsselstein zetten 27 ondernemers hun deuren open. Restaurants, lunchrooms, delicatessenzaken, ijssalons en bakkers, cafés. Nou ja, je stippelt zelf een route uit en proeft bij elke deelnemer een speciaal hapje of drankje. En voor 5 euro... of 7,50 euro bij dan klaar. Dat is toch weinig geld, hè? Van steektartaar op brioche en verse oesters tot loaded fries en mini pizza's. Nou, dat is wel gezond allemaal daar in IJsselstein, hè?
2: Nou, dat klinkt wel lekker. Ja, moet ik zeggen,
0: ga je ook trekken, hè? Ja, het loopt alweer tegen het middaguur. Voor de zoete gauw kaart chocola. Cinnamon buns, Italiaans ijs. Je kunt terecht tot 5 uur. Loop gewoon de binnenstad in en laat je verrassen.
2: Heerlijk.
0: Het is toch altijd proeven daar?
2: Ja,
0: volgens mij kun je altijd proeven.
2: Maar dit is wel extra proeven. Ik heb Roberta gevonden.
0: Is het zo?
2: Ja.
0: Nou, dan zal die vast aan de telefoon zijn. Roberta, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij was even niet bereikbaar, zeg.
3: Nou, ik was er toch en ik had mijn telefoon bij me, dus...
0: Nou, hoe kan dat dan toch, zeg? Wij bellen op allerlei nummers, maar we kregen je voicemail. Maar wij zijn doorzetters, en zeker Marilie. En we hebben je te pakken. Feddema is Fries, toch?
3: Ja, mijn man komt uit Friesland van oorsprong.
0: Jouw man komt uit Friesland. En waar kom jij vandaan?
3: Langbroek.
0: Jij bent daar geboren en getogen?
3: Juist, helemaal.
0: En is hij vanuit het Friese naar Langbroek gekomen door jou en voor jou?
3: Nee, want hij was al, toen hij een jaar of 11, 12 was, hij al doorgekomen.
0: Ah, en zit er nog Fries bloed in hem?
3: Ja, sommige dingen wel.
0: Waar merk je dat aan?
3: Nou, stugheid soms.
0: Echt?
3: Ja, sommige dingen, maar het is wel milder geworden.
0: Ja, je groeit ook een beetje naar elkaar toe natuurlijk. Maar vind je mensen uit Friesland doorgaans wat stugger dan uit Langbroek?
3: Ja, dat kan ik niet echt zeggen.
0: Nee,
3: die zit natuurlijk ook stuk tussen. Dus,
0: Dat is ook een beetje een cliché eigenlijk, hè?
3: Ja, ja, helemaal.
0: Maar Feddema is een Friese naam. Wat is jouw achternaam dan?
3: Van Vulpen.
0: Van Vulpen. Oh, en is dat een naam die daar veel voorkomt?
3: Ja, die kwam heel vroeger heel veel...
0: Ik heb zelfs nog familie die Van Vulpen heet. Dus wat dat betreft...
3: Is dat met een grappig. F of met een V? Want die heeft ook Vulpen met een F.
0: Nee, het is met een V. Ja, dat zou dat dan familie van jou kunnen zijn?
3: Ik heb geen idee.
0: Nee.
2: Gaan we die ook uit Langbroek kopen?
0: Nee, niet. Nee, die komen uit het westen van het land, maar heet ook Van Vulpen. Ja, wat grappig zeg. Nou ja, Langbroek, is het een plek waar je geboren en getogen bent? Is het een plek waar je nooit meer weg wil?
3: Nee, ik hoop er wel te blijven.
0: Ja, ja. Wat is zo mooi aan Langbroek? Vertel het eens aan de luisteraar.
3: Nou, echt de Langbroekendijk, de Wetering.

0: Een heel gek verhaal. Ik heb een penduleklok. Die kwam bij mijn ouders vandaan.
1: Ja.
0: En toen is hij bij mijn oudste zus geweest. En toen weer naar een neefje. En hij heeft zeker al 30 jaar niet gelopen.
1: Oh? Dus hij heeft bij jou thuis ook nooit geslagen. En je kan niet aflezen hoe laat het is.
0: Nou, nee. En toen ik de vorige keer heb ik een keer gebeld. En toen zat ik in het zonnehuis. En we deden hem altijd wel een keer een slagje draaien met de sleutel. Maar er gebeurde niks. Er kwam een man op een gegeven moment, daar stond te pinksteren. Hij zei, ik heb een verrassing voor je. Ik zeg, en dat is? Hij zei, nou, de klok die doet het. Ik keek hem aan, ik zei, jij ziet spoken. Ik zeg, je bent helemaal niet lekker. Ik zeg, nee, echt. Hij zegt, zo. Ik zei je bellen? Hij zei, dan kan je horen dat het slaapt. En inderdaad, nou, ik viel bijna van de stoel af. Ik zeg, hè? Kan dat nou? Nou, dus ik kwam thuis en hij deed het. En hij heeft vier maanden gelopen. En nou doet het niet meer.
1: Nee. Het is natuurlijk ook een erfstuk, zou je kunnen zeggen. Hè? Het heeft dat lang in de familie gezeten, dus blijkbaar. Dus het is ook een ding op leeftijd. Heb je enig idee hoe oud hij is?
0: Nee, hij kan wel. Nee. 50 jaar, 60 jaar, ik weet het niet.
1: Dat moet hij wel zijn.
0: Ja, zeker. Ja,
1: het is natuurlijk ook allemaal techniek van die tijd. En dat staat daar. Maar je wil hem dus graag weer aan de gang zien te krijgen.
0: Ja, ik heb het idee, denk ik, dat hij gewoon eens goed schoongemaakt moet worden.
1: Ja.
0: Gewoon als iemand die dat als hobby heeft. En we zijn naar wezen informeren. Ja, het kan niet tussenstellen wat we meer. Ik zeg, dat doe ik niet, maar dat vind ik hem niet waard. Dan.
1: Nee, dat begrijp ik ook. En het programma M voor Elkaar is er ook voor om elkaar te helpen. Dus dat gaan we niet voor geld doen. We zoeken iemand die zegt, joh, ik vind het zo leuk. Ik heb mijn hele leven gedaan. Ik doe dat graag een keertje. Daar maken we een afspraak over. En dat kost je niks. Dus alle mensen die nu gaan bellen en zeggen, ik wil dat wel doen. En dan sturen ze daarna een rekening. Daar gaan we niet mee in zee.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ben daar ook heel benieuwd naar. Kun je de klok nog even beschrijven?
0: Nou, het is een penduleklok, dus ja, hoe groot zal het zijn? Hij staat op de kast.
1: Hij staat op de kast, ja, en hoe hoog is die ongeveer?
0: Ja, nou, 10, 15 centimeter hoog.
1: Dat is niet een hele grote.
0: En aan de zijkant loopt hij iets rond naar beneden en dan heeft hij twee zijkantjes, zeg maar.
1: Ja, maar hij moet opgewonden worden met een sleutel, begrijp ik.
0: Ja.
1: Ja, er zitten geen gewichten aan, hè?
0: Nee.
1: Ja, wat
2: je hoeft niks
1: doen?
2: Te doen om hem aan het werk te krijgen, zeg maar. Ergens een tik tegen te geven.
1: Ja.
2: Of hem aan te draaien of iets dergelijks. Dat hoeft niet, begrijp ik.
0: Nee, het is alleen maar een sleutel waar je mee opdraait.
2: Ja, oké.
1: Ik wil luisteraars oproepen dat als ze ideeën hebben over klokkenmakers die dat gratis willen doen, even schoonmaken, want daarvoor is ons programma. We gaan hier niet klokkenmakers lopen verkopen.
0: Nee.
1: Dan mag je melden. Je mag ook even bellen, want Marilie is weer aardig in stem na al dat telefoneer.
2: Ja hoor, alles is doorgesmeerd. 0909-693-1931. Optie 1 om hier in de studio uit te komen. Om alle tips door te geven. Of als je zelf heel handig bent met een klok en het leuk vindt om in je vrije tijd eraan te sleutelen. Want ja, het is toch niks moois, denk ik, voor een hobbyklokken maken, als je die klok weer aan de praat krijgt.
1: Ja, hij heeft dus even gelopen, hè, een paar maanden. Ja. En daarna was het weer klaar. Nou, we moeten eens kijken wat dat gaat opleveren. Dankjewel voor het bellen, Roberta.
0: Ja,
1: ik wens je een mooie dag. Ja, dat hoop ik ook. Kan ook morgen. Hè. Ik herhaal het morgen nog een keer en misschien komende week. Maar we gaan in ieder geval het in de gaten houden voor jou.
0: En nou, in ieder geval hartstikke bedankt al.
1: Heel graag gedaan. En ik wens je een hele mooie dag toe.

0: groepje America. Of misschien heet dat tegenwoordig Mexico.
1: Zou kunnen.
0: Ik weet het nooit.
1: Ja.
0: Het is weer 11:30 geweest hier op Radio Utrecht, bij jou thuis ook. En waarschijnlijk ook op de pendule die we zojuist voorbij hebben horen komen. Maar dan is dat een tijd die je elke dag op elk moment zou kunnen uitlezen als 11:30 geweest. Ja, hè? Want hij loopt niet. Ja.
1: Nee.
0: Ik heb nog iets, Marilie, waar je zo bij kunt aanschuiven of beter bij kunt aanzingen.
1: Oh.
0: Ja, want je hebt vanmorgen al even contact gehad met Liesbeth. Mm-hmm. Onze Liesbeth.
1: Ja.
0: Vanmiddag klinkt het over het Domplein in Utrecht. Daar wordt om 1:00 de landelijke week van het samen zingen afgetrapt met een grote sing-along. Het heet Start to Sing en honderden zangers worden er verwacht onder leiding van dirigent Rinske van der Meer. Meezingen is gratis, je hoeft er niets voor te kunnen, alleen zin in te hebben. En daarna zijn er van 2:15 tot 4:00 workshops en een expo in Domplein 4 en 5... van een eerste kennismaking met dirigeren tot Zuid-Afrikaans zingen en barbershop.
1: Nou,
0: dat is ook een zangkunst, denk ik, hè? Dat
1: ja.
0: Zingen in de, ja, bij de kapper. En wie dan nog niet is uitgezongen, om 4:10 klinkt er in de Pieterskerk nog een sing-along. Alles is gratis voor de workshops. Kun je het beste even vooraf aanmelden op starttosing.nl.
1: En je hoeft dus niet te kunnen zingen?
0: Nee. Jij zou zo mee kunnen dus.
1: Ja, met, ja,
0: met deze stem, ja. Hey, en het mooie is, het blijft dus niet bij vandaag. De hele komende week stellen ruim 50 koren in Utrecht en omgeving hun wekelijkse repetitie open voor iedereen die altijd alles wilde zingen. Van een oratoriumvereniging tot een popkoor en een wereldmuziekkoor. Er is voor ieder wat wils. Ervaring is niet nodig. Ook daar weer.
1: Ja.
0: Meedoen is gratis.
1: Maar leuk.
0: Altijd al willen zingen, maar nooit de stap gezet? Deze week is je kans. Het overzicht met alle koren, tijden en adressen staat op zimich.nl. Z-I-M-I-H-C. Hoe zat het ook alweer met die afkorting? Dat heeft Liesbeth me laatst nog verteld. Dat heeft te maken met het winkelcentrum. Daar heb je af, goed dan.
1: Moet hem je even schuldig blijven. Ja. Ik vraag me al de hele tijd af, wat is het verhaal achter jouw t-shirt?
0: Waar de Beatles op staat.
1: Ja.
0: Dat is gewoon een t-shirt met de Beatles.
1: Dacht, zit misschien wel een mooi verhaal achter hoe je daaraan komt.
0: Nou, je weet, ik ben een beetje van de Beatles wel. En als ik ergens kom waar ik denk van, oh, dat vind ik echt een leuk t-shirt. Dan schaf ik dat graag aan. Is wel een leuk verhaal. Ik heb het in Londen gekocht.
1: Oh, leuk.
0: Ik kwam in een klein buitenwijkje, straatje. En er waren allemaal van die kleine winkeltjes met LP's en singeltjes. Maar ook met zelfgemaakte t-shirts.
1: Oké.
0: En daar loop ik altijd graag even binnen.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, dus leuk dat je daarna vraagt.
1: Ik wil dat even weten.
0: Ja, leuk hoor. Hey, we hebben ook wel zoektochten waar je dus helemaal niet een telefoonnummer bij hebt.
1: Nee,
0: maar die
1: klopt.
0: Willen we niet voorbij laten gaan.
1: Nou, en we noemden hem net al eventjes. Jan Poots had ons berichtje gestuurd. En die heeft op Facebook gezien dat er een boekje bestaat over het gasthuis, de Gasthuislaan in Amersfoort, zegt hij. En hij is op zoek naar dat boekje. Hij zegt, ik ben namelijk op de Gasthuislaan geboren en ik zou het heel graag lezen.
0: Dat geloof ik wel.
1: Nou, dat begrijp ik heel goed.
0: Ja.
1: Mocht je meer informatie hebben of je hebt het boekje in bezit of je wil dat wel uitlenen of misschien heb je hem dubbel of zou je hem zelfs wel willen doneren omdat je het verhaal leuk vindt dat Jan daar geboren is, laat het ons eventjes weten. Hè? Dat kan op verschillende manieren. Via de app, via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En bellen kan zeker ook nog eventjes, een half uur zeker nog, 0909-693-1-93-1. Ja. We zouden Jan er erg blij mee maken.
0: Ik heb wel een paar tips alvast voorafgaand. De historische kring Amersfoort, de HKA, die geeft regelmatig boekjes uit over Amersfoortse buurten en straten.
1: Ja.
0: Vaak in de boekwinkel of de webshop van de vereniging. Dat kan een tip zijn. En
1: zeker.
0: Museum Vleehieten. En dan het archief Eemland. Die heeft een documentatiecentrum en verkoopt soms lokale uitgaves. Dus misschien is dat alvast een eerste.
1: Het zou een goed startpunt kunnen zijn. Zeker. Ja, dank je.
0: Ja, zeker. En we hebben nog iemand, dacht ik, hè?
1: Klopt, Jo Krombachs. Op dit moment even ook lastig aan de telefoon te krijgen. Maar vertelde dat hij verzamelaar is van voetbalplaatjes. En dat gaat om seizoenskaarten, clubcards en parkeer- en supporterspassen. Hij heeft er al ruim 7000. En ja, wil er natuurlijk nog veel meer bij hebben.
0: 8000 misschien hebben, hè?
1: Ja, ik denk dat zijn volgende doel inderdaad er is om die 1000 erbij te krijgen. Wie heeft er van die pasjes, dus voetbalpasjes, seizoenskaarten, clubcards en supporterspassen? Hij zou er heel erg blij mee zijn. En Joop Kroonbachs, die kun je inderdaad via ons bereiken. Dus bel ons even op 0909-693-1391.
0: Ik vind je stem wel mooi klinken, hoor.
1: Ik hou hem zo, vind je niet?
0: Ja,
1: we houden hem zo.
0: Hey, ik weet het weer. Simic staat voor zat ik maar in Hoogkaterijmen.
1: Oh, ah. Goed. Jij kan weer slapen.
0: Ja, dankjewel, Lisbeth. Zij wist het, hoor. Uit de

0: met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: oud liedje, hè, inmiddels. Even ademhalen. Ja! Trini Lopez. Ja. Ja, Caroline stuurt een appje. Jammer dat ambachtelijke taken niet gezien worden als iets waar je geld aan uitgeeft. Een klokreparatie gaat veel tijd in zitten. Voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Ja, ik begrijp het hoor, Caroline. Je hebt helemaal gelijk. Het is een ambachtelijke taak. Maar we willen zo graag in M voor elkaar mensen verbinden met elkaar. En ja, zeggen van, ik doe dat graag voor je. Net zo goed als dat je een dag voor iemand anders als vrijwilliger werkt, je daar niet voor betaald wordt.
1: Nee.
0: He? Want betalen, we kunnen het allemaal opzoeken via Marktplaats. En we kunnen allemaal natuurlijk via Google iemand opzoeken. En dan betaal je ervoor. Prima. Dat is ook goed. Dat hoort ook zo. Maar in dit programma willen we het anders doen.
1: Ja, maar dat is ook de charme van M.
0: Ja, maar ik ben wel blij met je reactie. Fijn dat je dat eventjes roept. Ja, wat zullen we doen? Ik heb nog wel een paar tips voor je.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: En voor de luisteraar natuurlijk, hè. Bij de Marekerk in de Meren is het vandaag rommelmarkt. De tweejaarlijkse. En zowel het Castellumplein als de kerkzaal staan vol met kramen. Binnen vind je boeken, puzzels, spelletjes, sieraden. Buiten een veelheid aan spullen die nieuwe eigenaar verdienen. Koffie, soep, broodje, nou ja goed, de alom geprezen wafels.
1: Mm-hmm, dus lekker.
0: Ja, zeker. Het Rad van Avontuur draait de hele dag. Om 12 uur is de trekking van de grote verloting met als hoofdprijs een damesfiets.
1: Oh, ja, dat is niet het minste.
0: Mooi is waar het allemaal voor is. De opbrengst gaat naar de restauratie van het kerkorgel en naar een kwiek-up voor zorgcentrum De Ingelanden. Je bent welkom tot 3 uur aan de Zandweg 126 in de Meren. Mooi hoor.
1: Nou, zeker.
0: Nou, van snuffelen voor een goed doel naar een feest vol verhalen tot in de avond. In RAM, AUM in Utrecht, is vandaag het Kompoeland Festival. Een dag vol Indisch, Moluks en Indonesisch erfgoed. Met theater, dans, fotografie en goede gesprekken. Het is dit jaar alweer de 5e keer met als thema Al mijn kanten. En het duurt van 12 uur tot 9 uur vanavond. Binnenlopen gratis. Voor de workshops en de theatervoorstelling heb je een kaartje nodig. Mooie plek om de dag te laten overlopen in de avond. Met muziek, smaken en mensen die hun verhaal delen. Raum in Utrecht.
1: Klinkt als een hele mooie.
0: Ja.
1: Middag en avond.
0: Eens. Ja.
1: Ja, leuk, leuk om heen te gaan.
0: Oh, ik krijg een leuk appje binnen van Peter. Ik heb 2 oude seizoenkaarten van FC Utrecht.
1: Oh, leuk.
0: Om aan die verzamelaar te geven. Hoe kom ik in contact? Nou, Marlie.
1: Nou, 0909-693-1391. Dan krijg je mij aan de lijn, Peter. En dan gaan wij daar zo even over in gesprek. En dan gaan we Jo Krombachs heel blij mee maken.
0: Nou, wat leuk. Dank
1: leuk,
0: je wel,
1: Peter.
0: Vast. Ja, super. Oh, kijk eens, foto's erbij van Mark. Die is weer lekker aan het kleuren. Nou ja, goed, allemaal activiteiten op de zaterdag.
1: Ja, zo zijn we allemaal bezig. Maar wil je nog reageren op een van de oproepen? Dat kan natuurlijk. Wij hebben Han Koffri op zoek naar mede-koorleden. Mannen met name, bassen en tenoren. Bel daar ons eventjes over. App ons of stuur een mailtje naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Wil je vrijwilliger worden bij de Vrijwilligerscentrale in Utrecht? Kan dat natuurlijk. Meer informatie krijg je bij ons of via de website www.voorutrecht.nl. En dat is VOAR op z'n Utrecht.
0: Oh.
1: Dat voor, inderdaad, zoals jij dat zo mooi zegt.
0: Ja.
1: Op zoek zijn we ook naar de Gasthuislaan boekje van Amersfoort. Wie weet dat we daar alvast even een voorzetje voor kunnen doen. En spreken wij Jan Poos daar op een later moment nog over. En we hadden ook Roberta Vedema in de uitzending op zoek, inderdaad, naar de helpende hand voor de staande pedule. Zou toch leuk zijn als dat ook nog lukt. Nou, die vrijwilligers, de seizoenskaart. Ik vind het helemaal leuk, Peter. Ik ga je zo eventjes bellen. En dan komt het helemaal in orde.
0: Hartstikke fijn. Hey, ik wens jou alvast een hele fijne dag. Ik hoop dat je een beetje opknapt.
1: Ja,
0: al super goed dat je erbij was. En je had ook kunnen zeggen, blijf op mijn bedje liggen.
1: Nee, maar daar is het veel te leuk voor.
0: Heb je niet gedaan. Johnny Willemsen, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan eens even over het weer praten. Ik zit al een hele ochtend in de studio. Hoe is het buiten?
2: Winderig, maar wel droog.
0: Ja, winderig, hè?
2: Ja, ja, stevige wind. Windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten. Veel wolken, af en toe een beetje zon. En dus die stevige wind. Dus als je naar buiten kijkt, denk je, nou, het is vast wel heel fris. Maar dat valt dan goed mee, want het is nu 19 graden.
0: Ja.
2: En vanmiddag zelfs 20 of 21. Dus het is veel zachter dan het lijkt.
0: Ja.
2: Maar die wind, die blijft wel doorstaan.
0: Hoe gaat dat verder?
2: Ja, zoals ik al zei, die wind blijft doorstaan. Vanmiddag misschien een keer een spatje regen, maar de hoofdmotor is droog, maar wel met veel wolken en dus die stevige wind. Vanavond en in de loop van de nacht vooral valt er wat meer regen. En dan morgen is die regen verdwenen, hoewel een lokaal buitje niet helemaal uitgesloten is. Maar morgen is de hoofdmoot van het weer juist zonneschijn. Dus dan ziet het er veel vriendelijker uit, maar die wind is nog steeds van de partij. En het is morgen zelfs ietsje kouder dan vandaag. 18 graden in provincie Utrecht, dus 2 graden lagere temperatuur. Maar de zon zal morgenmiddag heel veel goed maken.
0: Ja, ja, dus dat wordt een zonnige middag.
2: Ja, inderdaad. Een zonnige middag. Ideaal voor een wandeling. Ja, op de fiets heb je af en toe wel die wind tegen. Maar ja, verder een prima dag.
0: Ja, zeker. Is dat een beetje de ouverture voor de rest van de week?
2: Nou, qua zon wel. Want dat gaan we de komende week geregeld zien. De wind niet. De wind die raken we namelijk morgenavond kwijt. Dus het wordt een hele rustige week wat betreft de wind. Dat geldt voor de eerste dagen, maandag en dinsdag. Maar ook later in de week weinig wind. Het is wel zo dat doordat het weinig wind is en in deze tijd van het jaar, dan heb je wel kans dat er 's nachts mist ontstaat. Dus vooral dinsdagochtend en woensdagochtend is er best wel een grote kans dat de dag mistig begint. Dat trekt dan geleidelijk op en dan in de middag komt de zon erdoor. Middagtemperatuur veelal een graad of 20. Dus best wel aangenaam vroeg najaarsweer, zeg maar.
0: Ja. Wordt het nog warmer?
2: Zou kunnen. Weersverwachting is niet helemaal zeker. Maar er zijn wel signalen dat het tweede helft van volgende week, dus richting vrijdag en het volgende weekend, dat het dan met een zuidenwindje ruim boven de 20 uit kan gaan komen. Maar klein slagje om de arm wat dat betreft.
0: Ja, nou, dat zullen we dan maar doen. Johnny, bedankt voor vanmorgen.
2: Graag gedaan.
0: Ben jij er morgenochtend ook?
2: Nee, dat is Wouter is er morgen.
0: Wouter weer morgenochtend. Nou, ook gezellig. Ik wens je een mooie dag toe.
2: Dankjewel.
0: Wel een winderige dag, hè?
2: Ja.
0: Maar
2: ja,
0: dat heb je al verklaard. Tot de volgende.
2: Oké.

0: gone so fast. I wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
4: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
13: Okay.
12: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
20: Radio M Utrecht.
21: Doral Megens met het NOS Journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Daar waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001.
0: Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is de verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat het vast tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Een half uur extra reistijd vanwege een ongeluk.
22: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
23: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
24: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
26: Albert Heijn. Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
27: Muziekplezier met Joost Brouwer.

The Year of Decision. Ruimbaan voor Batman vandaag. Ook een beetje in muziekplezier. De komende minuten althans. Want ja, hij wordt geëerd in de stripwinkel Blunder in ieder geval. Daar zijn medewerkers verkleed als figuren uit de Batman Reeks. Ik ga er zelf Amerikaans van praten. En dat bracht mij hier in muziekplezier. En het draait natuurlijk om de verzoeken bij Party Man van Prince. Het eerste verzoek, heel egoïstisch van mij natuurlijk, in het programma waarin je verzoeken aanvraagt voor jezelf of voor een ander. Via radio.mutrecht.nl bijvoorbeeld. Pure Party Chaos uit 1989. Van de soundtrack van Batman the Movie. En het is in de film te horen tijdens de beroemde scène waarin de Joker, gespeeld door Jack Nicholson, een museum op stelten zet. Ja, dus dat liedje moeten we echt even gaan horen. Ja. En de slogan moeten we ook gaan horen van Muziekplezier natuurlijk. Een echte meezinger, want muziek, dat hoort bij ons, bij het leven natuurlijk. Je kan niet zonder. En voor je het weet zit die in je hoofd. Luister maar mee. Muziek.

0: De RTW Utrecht app staat open en ook radio.utrecht.nl natuurlijk. Voor het verzoekformulier.
1: Let's broaden our minds. Lawrence.

0: in town.
1: Uit Batman the Movie. Chaos van Prince in die film uit 1989. Heerlijk toch? En nu is het jouw beurt. 24 uur per dag kan je me aanspreken via de RTW Utrecht app. Klik even op het spraakwolkje. Of gebruik het formulier op radio.utrecht.nl.
2: Muziekplezier.
3: Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
2: Ga naar de app of radio.utrecht.nl.

0: and your pussycat. No.
1: Muziek plezier
2: met Joost Brouwer.

0: Tom Jones en Roxy Music, zit je goed hier, de klassiekers op Radio M Utrecht. Nou, stellen dan niet, want dat is hartstikke nieuw. En dan krijg ik spontaan zin om ook naar Boston te gaan. Heb je dat niet bij dat soort liedjes, Tima?
1: Ja, zeker. Heerlijk.
0: Heerlijk, toch? In die ik weet niet of je al vakantie hebt gehad of recent
1: ik
0: vakantie.
1: Ik heb nog vakantie, dus...
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, nog een weekje en dan mag ik weer aan naar
0: huis. Oké, nou, ik heb volgende week vakantie. Ik vind het fijn om een beetje laat, zeg maar na de zomer, die Indian Summer, om dan vakantie te hebben. Ik vind het altijd lekker.
1: Ja, inderdaad, vind ik ook. Nou. En het scheelt ook wat in kosten, hè, laat ik zo zeggen.
0: Ah ja, en je kan even naar gebieden waar het dan al toeristisch is geweest, hè?
1: Goed, ik zat lekker in Valkenburg. Nou, heerlijk.
0: Oh, dat is fijn, zeg. Ja,
1: ja, ik hoef niet zo nodig. Nederland is net zo mooi. Hè? Ik hoef niet zo nodig naar het buitenland.
0: Dat is waar ook. Nou, ik ga volgende week onder meer naar Elburg en naar Arsen. Gewoon twee overnachtingen. Ook gewoon in Nederland en makkelijk te doen met mijn dochter. Ja. Dus dat is ook fijn. En mijn vrouw, heel fijn.
1: Ja, heel gezellig.
0: Nou, fijn. En dat lied, dat is wel een tranentrekker en een kippenvelplaat, wat je hebt aangevraagd, Tima.
1: Jazeker. Ik heb van de Hollies aangevraagd. Heent Heavy is My Brother.
0: Ja.
1: En dat komt omdat mijn broertje 5 jaar geleden is overleden aan een vreselijke ziekte.
0: Ja.
1: En hij zou 15 september 57 geworden zijn. En ja, ik mis hem enorm nog steeds.
0: Mootje, hè?
1: Mootje. En ik noemde hem altijd Kleintje, maar Kleine. Maar ik ben de kleinste van de familie, dus ja, vul het maar in.
0: Ja, Mootje, is dat echt zijn naam of is het gewoon meer zo'n roepnaam wat hij heeft gekregen?
1: Nou, dat was een roepnaam. Hij heet eigenlijk Mohammed, maar ja, we hebben het afgekort op Mootje. En iedereen kent hem ook eigenlijk als Mootje.
0: Oké, ja, want Tima is dan weer een hele andere naam, Tuutje.
1: Ja, ik stam weer af van Fatima.
0: Ah, dat is het dan. Ja, oké. Ja,
1: maar we zijn allemaal geboren getogen hier in Utrecht, in Nieuwegein.
0: Ja.
1: Ja, dan weet je niet beter. En iedereen ons kent ons zak, zo zeggen.
0: He's my brother, ja. He ain't heavy. Wat zijn de mooiste herinneringen aan Mootje?
1: De ondeugende.
0: Oh!
1: Hij is heel ondeugend en ik kon altijd wel lachen met hem. En hij kon ons lekker eten en hij maakte hem ook altijd lekker. De laatste periode van

0: het was het einde verhaal.
1: Ja, maar mooi dat je dat ondeugende dan van hem herinnert natuurlijk. Hij was verder natuurlijk al hartstikke lief, neem ik aan.
0: Ja, zeker. Lief en ondeugend. Ja. En soms heel erg stout.
1: Oké. Heb jij dat een beetje van hem overgenomen dan nu? Of ben jij nooit zo stout?
0: Wat zegt u?
1: Ben jij nooit zo stout? Heb je dat overgenomen van hem?
0: Ik ben die periode al voorbij.
1: Ah, je bent die periode al voorbij. Dat is het goede antwoord. The Hollies, he ain't heavy, he is my brother. En dan denken we allemaal, en jij vooral, aan Mootje uit Nieuwegein.
0: Dankjewel. En succes met het programma.

Speciaal voor Tima, de Hollies. He ain't heavy, he's my brother. Ten nagedachtenis aan haar broertje, Mootje. En zo kan het dus gaan. Hè. Wil je een aandeel leveren in dit programma samen met mij een leuk nummer aankondigen voor jezelf of voor een ander, voor Mootje bijvoorbeeld? Laat het

even weten. De RTV Utrecht app, rechtsboven even op het spraakblokje klikken. Ja, komt het helemaal goed, ja. Of radioamutrecht.nl, die rode verzoekbutton. Die knippert al snel als je naar die site surft. Kan niet missen, ja. Draai ik Cloud en deze van Rob de Nijs. Hou me vast.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: trouwens. Maar die had ik al aangekondigd. Een plaatje op Radio M Utrecht. Die stem die lijkt op Elvis. Maar het is hem niet. En je hoort ook Taylor Swift.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

NK. Hier spreekt je verzoekverzamelaar. Joost is de naam. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Muziekplezier. Even checken of ik Scarlett kan bereiken.

0: Goedendag, dit is de voicemail van Skyler van den Tempo.
1: Het lijkt wel een AI-stem.
0: Laat een bericht achter na de piep.
1: Of het is de robot van... was hier een Adriaan? Skyler, mooie naam trouwens. Ja, zeker. Crystal, dat is degene voor je deze plaat aanvraagt. Paul Morse is het liedje. Ik kende die artiest niet trouwens. Geboren en getogen in Caracas, Venezuela. Maar hij woont in Amsterdam. Hij heeft een liedje uitgebracht. It Gets Better. En Crystal, die helpt je altijd, omdat je in een rolstoel zit, om ook daarbij te komen en die concerten mee te maken van...

Ah, ik kende het niet. En bedankt aan Skyler van den Tempel uit Nieuwegein. Hebben we. Even kijken waar ik het. Ja, wat is dit verzoekje? Al die verzoekjes. Dat is geweldig, zeg, dat ze binnenkomen via radio.mutrecht.nl. Dankzij Skyler dus hebben we dit liedje leren kennen van Paul Morris. Zij gaat graag naar de concerten van hem. En zij heeft iemand leren kennen die ook betrokken is bij de fanclub van die Paul Morris. Waardoor ze nu samen lekker optrekken en de concerten van hem bezoeken. Wat mooi kan dat zijn, Nietje.

Third World. In muziekplezier op Radio Utrecht. Now that we found the love. Sven die schrijft mij: hoi Joost, ik denk nog even terug aan die fijne tijd in Frankrijk in mijn luie stoel. Zou je voor mij Gérard Lenormand kunnen instarten?

positieve manier met die mooie liedjes. Die ons terugbrengen naar die mooie tijd in Frankrijk. Ik wil je uitnodigen om erbij te blijven met de Pussycats en één kwartier muziekplezier natuurlijk. Vier platen zonder mij erdoorheen. Nou, dan kun je lekker achterover blijven leunen natuurlijk. Ja. RadioMUtrecht.nl, dat is de plek waar je moet zijn. Als er nu een liedje in je hoofd schiet waarvan je denkt, nou, dan moet je deze zaterdag wel draaien, Joost. Maak me maar vrolijk, maak me maar gek. Laat me verrassen.

0: dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
7: Okay.
6: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Hey!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
15: Met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Radio M Utrecht, iets over 1. En op de A1, stremming richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. Hoeveel minuten dan? Nou, 12 minuten. En ook op de A27 staat het vast, richting Gorkum, tussen Afrit de Bilte en knooppunt Lunette. De rechter rijstrook is dicht vanwege een gestrande caravan.
7: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
17: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Muziekplezier met Joost Brouwer.

lekker om te drummen, hè? Pussycat en Mississippi. Dit is muziekplezier. Waar heb jij deze zaterdag nog zin in? Laat het weten via radio.mutrecht.nl. Vier platen de tijd om erover na te denken. En daarna dient het volgende verzoek zich alweer aan. Deze platen die zijn heerlijk om bij achterover te hangen. Zoals Sven ook al aan het doen is, want die denkt nog aan zijn vakantie in Frankrijk. Een uitstekende zangeres in een kwartier muziekplezier die heel goed piano speelde. Een zanger die altijd poëtisch klinkt en maatschappelijk betrokken is nog steeds. Je hoort de disco, funk en stevige blazers. En Michael Bublé.

0: Casey and the Sunshine Band. Een kwartier muziekplezier. En je hebt ervan genoten, zeker. En even checken wie ik hier nou heb.
1: Paul, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Joost.
0: Hoe is het in Nieuwegein?
2: Ja, droog.
0: Ja, droog, hè?
2: Beetje winderig.
0: Nou, toch wel lekker buiten zijn weer dit, hè? Dat na zomer.
2: Ja, zeker.
0: Of na zomer. Officieel is het geen zomer meer natuurlijk, maar... Het voelt nog wel. Ik heb deze week nog wel gewoon een korte broek aangehad. En jij?
2: Ja, ik ook.
0: Oké, nou
2: hier. Het weer is er nog na, dus kan nog.
0: Ja. Laten we met z'n allen, wie we ook zijn, ons geduld en liefde voor en naar elkaar bewaren en behouden. Dat is mooi gezegd, Paul.
2: Dankjewel, Joost. Maar dat is ook zo.
0: Ja, niemand heeft het eeuwige leven, dus leef en geniet elke dag.
2: Klopt helemaal.
0: Of beide dag schrijf je officieel. Ja,
2: ja beide dag.
0: Dus dichterlijke vrijheid, hè, van mij.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik vind het altijd mooi dat mensen ook gewoon een motivatie schrijven bij de verzoeken. Als verzoekverzamelaar maakt dat natuurlijk een stuk makkelijker om de selectie te maken. Want een goede motivatie verhoogt ook de kans op uitzending, zou ik maar zeggen.
2: Ja, dat blijkt.
0: Hé, de Cats voer je onder meer op One Way Wind. Nou, die draaien we wel vaker. Maar die andere, of jouw eerste keuze eigenlijk, daar sla ik wel op aan, moet ik zeggen.
2: Die van Sarah Brighton en Andrea Bocelli.
0: Ja, Time to Say Goodbye. Dat is, ja, het maakt niet uit of je dat nummer in de zomer draait of wint. Het is, elk seizoen is het gewoon mooi.
2: Ja, en het is in dit geval ook, laten we afscheid nemen van... Het feit dat de mensen nog steeds oorlog voeren.
0: Ja. En dan hoop je eigenlijk dat als ze deze plaat gedraaid hebben...
2: Dat de vrede terugkomt.
0: Ja, dat de vrede terugkomt. Ook nog eens in deze vredesweek, hè? Want dat is het ook nog.
2: Ook dat.
0: Ja, ik weet niet of je
2: dus dat zou helemaal mooi zijn.
0: Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Want jij krijgt ook wat kippenvel bij dit nummer, neem ik aan.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En helemaal via de radio, hè? Dan krijg je toch die lekkere... ik weet niet wat soort... Dat FM-geluid of dat DAP-geluid krijg je er dan bij, hè? Dus,
2: Daarom, hij gaat zo meteen ook een standje harder.
0: Hij gaat een standje harder. Nou, mooie boodschap. Andrea Bocelli en Sarah Brightman. Time to say goodbye. Paul, dit was niet een goodbye voor ons. We gaan elkaar zeker nog vaker spreken in dit programma. Daar ga ik zeker van uit.
2: Ik ook.
0: Maar wij zijn altijd vredelievend naar elkaar, hè?
2: Dat zijn we zeker, Joost.
0: En nu de wereld nog, of de rest van de wereld.
2: Precies. Goed, maar goed voorbeeld doet goed volgen.
0: Oké. Hey Paul, fijn weekend, hè?
2: Hey, jij ook, hè?
0: Hoi.

0: dan komen alle dromen uit. Dat is dan weer mijn boodschap. En ik reageer daarmee op deze plaat van Stevie Wonder. Geen straf trouwens om die te horen hier in Muziekplezier. Wat dacht je van het woord AI-schaamte? We gaan het er nog over hebben. Blijf erbij. Ja, we duiken daarin. Het is alsof we een beetje de vandalen openklappen of zo.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.
0: Radio 1 Utrecht. Dan zal het nog niet in staan.

0: Met Harold Schenk.
1: Harold, goeiedag, met Joost Brouwer, Radio M Utrecht.
0: Hallo.
1: Hi. Ik was nog eens even door al onze verzoeken aan het bladeren. En dan vooral het mapje nog niet gehad. Ja. Daar kwam jij ook langs.
0: Oh, wat leuk, ja.
1: Mabel Michou, hè?
0: Ja, het is een nummer van een vriend van mij. Of eigenlijk een bandlid van mij. Die heeft in de jaren 90 ooit een nummer geschreven. Een Engels nummer, Unreal.
1: Oh.
0: En daar heeft ze nu een Nederlandse vertaling van gemaakt. En die heeft ze door AI heen gehaald. En dan komt dit eruit.
1: Oh, oké, okay, dus het is een AI-stem.
0: Klopt, ja, het is een AI-stem. Ja, ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Maar hij klinkt wel heel lekker.
1: Okay. Nou ja, ik heb er dus naar geluisterd en jij vertelt mij nu over AI. Ik had niet meteen door. Ja, het is toch een wonder wat er met AI kan. Ook al een beetje eng, hè?
0: Ja, dat is zeker zo. Ik ben ermee aan het experimenteren. Er komen hele mooie dingen uit. Maar je merkt ook wel een bepaalde AI-schaamte in de samenleving, hè?
1: Oh, dat is een mooi gezegd, ja. AI-schaamte. Nou ja, kijk, ik gebruik het ook als hulpmiddel voor bij het radiomaken, maar probeer verder wel authentiek te blijven. Ik kijk er altijd nog wel even overheen, moet ik zeggen. Heb jij dat ook? Of,
0: Ja, zeker, tuurlijk, uiteraard.
1: Maar dit liedje van Mabel Michou is dus echt... De melodie is een bestaande melodie, begrijp ik?
0: Van, de melodie is een... Nou ja, die heeft hij zelf gemaakt natuurlijk. Dat is altijd wel van die vriend van mij.
1: Ja.
0: En de tekst is ook van hemzelf. En het arrangement is van hemzelf. En dan komt dit eruit, hè.
1: Oké, okay, dus de stem is zeg maar een niet bestaand iemand.
0: Klopt, ja, dat klopt, ja.
1: Of tenminste samengesteld uit echte stemmen waarschijnlijk, hè? Want zo gaat dat dan. Want,
0: zo gaat het dan, ja.
1: Nou, ik vind het toch grappig. Nou, ik ga het toch laten horen en dan mag de luisteraar ook verder beoordelen. Van nou, is dit mooi genoeg om nog eens te draaien? Of houden we het gewoon bij de AI-mythe, zeg maar? Hè? Dus,
0: ja, nou, het is inderdaad... Het roept discussie op. En je hebt heel veel mensen AI en dan gaan meteen alle luikjes dicht.
1: Ja.
0: Terwijl het doet wel een beetje tekort, denk ik, aan de creativiteit die songwriters erin stoppen. De uitvoering is er van de AI, maar het hele nummer zelf, ja, dat is gewoon gemaakt door iemand. De melodie en de tekst.
1: Ja. Maar dan zou ik zeggen, waarom heb je dan niet gewoon een stem gevraagd? Het is natuurlijk makkelijk en snel om dan terug te grijpen naar AI, maar je kan ook een stem vragen, toch?
0: Tuurlijk, uiteraard. Dat kan met alles, ja.
1: Want je kan er niet mee optreden op deze manier. Dan moet je gewoon een stem pakken.
0: Nee.
1: En misschien ook wel een manier om dit is nou een mooi nummer. En als ik dan uiteindelijk wel mee wil optreden, dan kan ik dit dus bereiken. Of dan kan het zo ongeveer klinken.
0: Ja, ik ben nou met iets bezig met een jazzbeentje. En dan maak ik jazz-varianten van nummers die ik geschreven heb. En dan gebruiken we dat zeg maar als uitgangspunt. Hé, jongens, kunnen we dat spelen? Kun jij die solo spelen met de trompet? En, dus zo kunnen we het ook gebruiken als inspiratie.

Mabel Michou, een AI-stem dus, maar de melodie is al eerder geschreven door niemand minder dan Michel Bauma. Ah, daar kom je ook bij het anagram uit, Mabel Michou. En de vriend van Michel die tipte dus ons, muziekplezier, moet je hier eens naar luisteren. Het origineel komt van zijn vroegere bandje van Michel, dus Michel, The Hooded Crow. En dan heet het I Feel So Unreal. Het is ook gewoon vindbaar op de streamingsdiensten. Even checken hoe dat dan klinkt.

ik kan me wel voorstellen dat Michel denkt, ik wil eens even weten hoe het klinkt als ik het door AI haal en er een nieuwe stem bij pak. Ik vind het op Dana Winner lijken. Josien zegt dat in de app. En ik vind het toch wel mooi, zegt Claudia. Kijk, het is ook hoe je het... als luister... Ik krijg applaus hier van Erwin, ja. Want die doet natuurlijk ook heel veel met AI natuurlijk. Hè? Ja. Dit is zeker geen AI, maar ook mooi. AI of geen AI. Nou, de boodschap is eigenlijk... iets wat van AI gemaakt is. Gooi dat niet meteen de prullenbak in. Maar luister er gewoon lekker naar.

0: Marvin Gaye en Kim Weston en Ella Langley dus. Morgen weer een nieuwe, hoe zeg je dat dan? Mooi, kakelverse muziekplezier. Oh, dat vind ik eigenlijk een vreselijk woord, kakelvers, maar goed, maakt niet uit. Ik heb het al gezegd, dus dan is het al gebeurd. Hè. Zometeen een nieuwe Pluk de Middag met Erwin en tot morgen.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
4: Albert Heijn. Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana, NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan voor je klaarstaat Tina Turner, David Bowie over een paar tellen met Tonight is de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. We hebben er, even kijken, twee. Dat wil zeggen de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. Door een aanrijding, daar is de linkerrijstrook dicht. 7 minuten vertraging. En de N224, daar is Zeist richting Veenendaal tussen de afrit Maarn en Woudenberg. West is dat 13 minuten.
15: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
16: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen de hoeflaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
15: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
16: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: Libre
1: vuurwerken.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Pluk de middag met Erwin Peters.
11: Radio M Utrecht.

Tina Turner samen met David Bowie. Gijs gedraaid deze plaat. Het klinkt een beetje als twee mensen die elkaar aan het einde van de avond nog even vasthouden. Maar het lied begon heel anders. Want Bowie schreef het oorspronkelijk voor Iggy Pop. En in die versie, eerste versie, probeert iemand een ander door een hele zware nacht heen te trekken. Drugs, wanhoop, niet alleen laten, geen kaarsje op tafel. Eerder blijf hier, ik laat je vannacht niet wegzakken. En jaren later nam Bowie het opnieuw op met Tina Turner. En één keer klinkt het hetzelfde lied veel warmer, bijna als troost. Dit vind ik zo mooi. Het lied kan dus ook gewoon ouder worden. En wat een leuke, mooie, blijft een bijzondere versie. Nou, goedemiddag, ik ben Erwin. En dit is Pluk de Middag op deze zaterdag. Leuk dat je erbij bent. En zometeen Edwin Evers, ja. Nationale Nieuwe, de Beach Boys.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Op Radio

Ja, het is Edwin Evers, Vaste Grond. Hij heeft het nieuwe plaat, heeft helemaal zelf geschreven, opgenomen en geproduceerd. Het nummer gaat over het vasthouden aan wat je kent en wat vertrouwd voelt. Terwijl je ergens denkt, ja, had ik er misschien toch iets anders moeten doen. Het is de eerste single van zijn derde soloalbum. Gaat april volgend jaar verschijnen. Hij moet nog keuzes maken, want hij is zoveel liedjes en nu moet hij dus een hele moeilijke keuze maken. Kiezen doen we ook. Dat wil zeggen, zometeen pluk de plaat. Ja, voor die tijd heb je gehoord in ieder geval. Jim Gillsrap en Swing Your Daddy. Ik ben heel benieuwd of je die pluk de plaat gaat raden. Dit is een, denk ik, een beetje...

Ja, zal ik hem deze hint geven? Nou, de plaat in kwestie, ik neem een heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een heel ander jasje. In een andere taal, op een andere melodie. Je voelt hem al aankomen, hè? Jij raadt de originele nummer en de artiest. Tussen de titel en de artiest. En heeft het wel wat te maken met het onderwerp? De vraag die ik heb gesteld ook op Facebook. En ook van jou graag wil weten. Welke oom of tante zie jij nog zo voor je? Wie zie je nog zo voor je? Hè, dat kan iemand die iets stiekem iets toestopt. Of altijd aan het lachen kreeg. Of samen met jouw kattenkwaad uithaalde. Of je wangen kneep. Welke oom of tante zal altijd een beetje blijven hangen? Wat deed die persoon? Dat is de vraag. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Doe het misschien gecombineerd met, als je denkt te weten, wat de originele titel en artiest is van dit liedje.

Wat is de originele titel en artiest? Daar zijn we naar op zoek. Stuur een berichtje naar de studio van Radio bij Utrecht. Doe je dat onverhoopt voor de allereerste keer. De RTV Utrecht-app gratis downloaden. Heel handig voor heel veel meer dingen. Maar ook communiceren met de studio rechtsboven. Van de app ons komt het hier in de studio. En dat doen we de rest voordaan als vrienden. Zoals vrienden doen via de WhatsApp. De originele titel en artiest. Daar zijn we naar op zoek. Oh, ik ben heel benieuwd. Jaap is heel snel. Ja, het is niet die uitvoering die jij stuurt. Wel die andere, maar... Heel snel. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Originele titel en artiest. Op een nog een kleine herkansing, hoor. Hoezo is het Dire Straits?

0: And she said, you must play something for your aunt and the rest, because it is your birthday.
1: Nou, stuur een bericht naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht rechtsboven app ons. Het is toch heel anders als het in het Engels is. Het is zo grappig, hè? Heel ander melodietje ook, hè. Zo meteen de oplossing. Dat is binnen nu en ongeveer een minuutje of 4 à 5 uur. Dus je bericht hier naar de studio van Radio M Utrecht via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons. En dan heb ik je misschien zo meteen naar de telefoon. En dan mag je een soort van uitzoeken. Majesta. Vandaag. Nou, zoals het er nu uitziet, blijft het zo goed als droog. Dat staat hier. Het is net ververst. De graad of 20. Wat koud is het niet echt. Heel af en toe een klein beetje een zonnetje, maar voor de rest veel wolken. Vannacht dan gaat het een paar spatten regenen. Morgen valt het niet eens zo tegen, moet ik zeggen.

0: zeggen. Het wordt een, blijft de hele dag een graad over 18. Wat wolken en ook een stukje zon. Nou, dat valt allemaal mee. Dat valt niet mee op die A2. Dat is Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Culemborg. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig. 3 rijstroken zijn er dicht. Je kunt het best omrijden via de A27 en de A15. Want doe je dat niet, dan kom je in een vertraging van ongeveer 43 minuten terecht.
1: Goedemiddag met Erwin Peters.

0: Hatsflats, dag, goedemiddag. Het voicemail of de echte stem? Daar gaat
1: echte stem, echte stem.
0: Echte stem, ja, dat is Tineke toch, of niet? Ja,
1: ja, klopt.
0: Hallo Tineke.
1: Hallo.
0: Hallo. Had jij vroeger toevallig een oom of tante die is blijven hangen, laat maar zeggen, positieve manier hoor?
1: Ja, de meeste wel hoor.
0: Ja, we hebben
1: de meeste wel.
0: Ja, is er eentje die... Is er eentje die eruit springt toevallig? Leuke herinnering? Ja, zet je
1: ja een oom.
0: Oh, vertel. Hoe heet die?
1: Ome Piet.
0: Ome Piet.
1: Ja. Ik heb een paar jaar geleden overleden, maar daar heb ik altijd een hele goede band mee gehad. Hele leuke herinneringen aan.
0: Ja, kun je wel vertellen? Was hij altijd op verjaardag? Was hij leuk? Was hij gezellig? Was het gewoon een normale man, weet je wel, die gewoon je als kind zag en zo. Gewoon, weet je wel, niet overdreven, maar gewoon... Sommige mensen hebben dat, weet je wel, waar je
1: bezorgd. Ja, nee, hij is eigenlijk al vanaf mijn jongste jeugd mijn favoriet geweest. En had toen zelf nog geen kinderen, was niet getrouwd. Dus ja, ik had er wel een streepje voor bij hem. En toen woonde ik bij mijn oma en toen ging hij heel vaak met ons op pad. Was zo hartstikke leuk. Ja, dat zal te blijven hangen.
0: Klinkt een beetje als dat liedje van Ome Jan bijna, weet je wel? Vrijgezel.
1: Ja, dat
0: ik denk, nou Piet, als hij Jan heet, dan is het gewoon... maar ja, Ome Jan nam nooit op dure vakantie. Ome Piet was een eerlijke man. Dat is niet
1: ja,
0: Ome
1: ja,
0: Jan.
1: Absoluut. Okay. Gewoon een hele lieve man.
0: Ach, nou, dat is leuk. Want hey, ja, weet je, die vraag heb ik net gesteld. Welke herinneringen heb je eraan? En Aukje Linschoot die zegt, ja, oom Karel, die trok altijd een muntje achter mijn oor vandaan. Eén keer zag ik hem zelf instoppen en ik zei niks, want ik mocht het houden. Aukje had een goocheltruc door, maar de financiering moest natuurlijk wel doorgaan. Zoiets. Dus,
1: ja,
0: weet je wel, zoiets.
1: Ja.
0: Nou, en dat ik vind het
1: langer.
0: Ja. En het is ook leuk, weet je wel. Of zo'n oom of zo, die elke keer dezelfde flauwe, meestal als een man. Deze oom die altijd gewoon elke keer dezelfde grap maakt. Elke keer, ja, weet je wel. Ja. En alsof het de eerste keer ja, kijkt, hè, zoiets.
1: Als je teleurgesteld dat je het niet doet.
0: Ja, dat je er eigenlijk niet op zit. Oh, dan gaan we weer om haar. Oh, dan gaan we weer die grap, weet je wel. En toch, als het dan niet gebeurt, dan klopt het ook weer niet. Weet je wel, dan klopt het ook weer niet. Nou, de plukte plaat. Hij was niet zo heel moeilijk, hè. Maar zullen we nog een klein stukje luisteren dan van de Engelstalige versie van het liedje waar jij zo meteen in ieder geval het antwoord op gaat geven.

0: And she said, you must play something for your aunt.
1: Je moet iets spelen voor je tante. Because it is. Oh ja, zoveel momenten. Je moet iets spelen voor je tante. Want jij bent jarig. Doe eens leuk. Weet je wel? Dat je voor de familie moet gaan optreden. Het is jouw verjaardag. Nou, doe eens, laat eens wat horen. Laat eens wat zien. Ja, je kunt het zo goed. Zoiets is dit. Maar dit gaat natuurlijk over het liedje van...
2: Boudewijn de Groot, tante Julia.
1: Ja, tante Julia. Ik speel piano als u wil, maar ja, precies. Dat vond ik zo grappig. Ja. Het echt... Je kunt je er ook allebei voorstellen bij zo iemand.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ik zie dat helemaal gebeuren.
1: Och ja, er komen toch weer hele nieuwe dingen naar boven op het moment dat je dan toch het Engels vertaalt. Omdat het, ik was het liedje bijna vergeten. En dan maak je weer opnieuw kennis en dan klinkt het toch anders in het Engels.
2: Ja, ik vind het wel een hele leuke versie zo. Het klinkt heel vrolijk.
1: Het klinkt meer onschuldig toch nog, vind ik. Dan, maar we gaan natuurlijk wel het origineel draaien van Boudewijn de Groot. Ja, tante Julia. Tineke, een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik inschenken?
2: De shopper gedaan.
1: Shopper, ja natuurlijk.
2: We
1: draaien tante Julia, het origineel van Boudewijn de Groot. Ja, het Nederlands is toch het leukste.

bij Radio M Utrecht. My Girl van The Temptations. Dat blijft ook een leuke, lekkere plaat. Er komen nog reacties binnen. Hè? Dus de vraag is, welke oom of tante zie je nog zo voor je? Die je van een kneep of iets toestopt. Altijd iets leuks. Of hoorde net van Tineke ook zo'n leuke oom die blijft hangen. Wie had zo'n tante die alles wist? Weet je wel, dan hoef je nog maar binnen te komen. Of ze vroeg al hoe het met dat meisje ging, terwijl je dacht, welk meisje? En vooral, hoe weet jij dat nou? Alvier uit Oudewater zegt, ja, tante Geet. Tante Geet die vroeg op elke verjaardag of ik al verkering had. Vanaf mijn 7e. Ook als mijn vriendinnetje naast me stond. Oh, oké. Okay. En mijn reactie is dan ook vanaf je 7e. Tante Geet had haast, die wilde gewoon nog meemaken dat je trouwde waarschijnlijk. Maar oh ja, heb je al een vriendje? Heb je al een vriendin? Oh, dat soort vragen.

is Lisa Stansfield bij Radio M Utrecht. Je luistert naar Pluk de Middag. Hij heeft er dus jaren dus voor gewerkt. En optreden, audities doen en echt van alles met ja, kleine rollen spelen, muziek maken. Maar, en dan lukt het eindelijk. Zo'n moment. En dan lukt het eindelijk. Een grote hit, een hoofdrol in een film. Een succesvolle film, niet zomaar een hoofdrol in een succesvolle film. Mensen kennen je in één keer ook je gezicht. En dan, zodra je beroemd bent, komen er natuurlijk ook mensen om je heen die precies weten hoe het dan verder moet. Ja, dat gebeurt nou altijd. Je kent dat soort types wel, weet je wel. Die schuiven aan, die leggen een plan op tafel en voor je het weet hebben ze je hele toekomst al uitgetekend. Grotere zalen, meer platen, nog meer succes en vooral, luister nou vooral naar ons. Hij kijkt daar een beetje met verbazing naar, want hij heeft net zo lang geprobeerd zichzelf te worden en nu komt er iemand vertellen wie en wat hij moet zijn. En daar maakt hij een liedje over. Met een vrolijke melodie, maar ondertussen zit er een behoorlijk eigenwijs mannetje in die tekst. Iemand die zich niet zomaar laat inpakken door mooie beloftes. Je kunt hem vertellen dat je hem beroemd gaat maken, maar misschien heeft hij daar zelf ook nog iets over te zeggen. En dan komt de grap van het hele verhaal. Hij brengt dat lied uit en juist die plaat wordt zijn eerste nummer 1 hit in Engeland. Dus de muziekindustrie die beloofde hem een ster te maken, maar met een lied waarin hij die belofte een beetje op de hak neemt, doet hij het gewoon zelf. Deze plaat, David Essex, Gonna Make You a Star.

0: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Wat dacht je van Japan?
13: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
12: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
13: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
16: Radio M Utrecht.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ik heb zin in appeltaart, maar dan komt er wel Peter die foto's stuurt van... oh, hij is al klaar. Oké, ja. Dus, nou Peter, ik ben hier tot 5 uur, dus ik verwacht er een stukje. Joost ook hoor, Joost houdt ook van appeltaart. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch, tussen Knoopend Everdingen en Beest. Dat is 10 minuten vertraging. Peter, je hebt het gehoord, hè? Dus, ja. Ja, oké.
18: De poststaatduif heeft vertraging.
16: Oké, bedankt. Hè. Dan de N224 Arnhem richting Zeist tussen Ede en Veenendaal. Daar ook een vertraging van 10 minuten. Dat geldt ook dus voor de tijd, maar die is wat langer onderweg, denk ik.
19: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
20: Voordeeluitjes.nl. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
19: Albert Heijn. Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
21: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
22: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
25: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
26: In Azië geweest?
27: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
26: NRV.
27: Waar vraag je dat?
26: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
27: Wij?
26: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
28: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
29: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
30: Interessant. Wat verdien jij dan?
29: Zo open bedoelen ze vast niet.
31: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
28: NRV.
26: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
31: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
32: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
33: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
34: Pluk de middag met Erwin Peters.

mooi hè, dat zijn de Bee Gees voor de witte pakker, weet je wel, voor Saturday Night Fever, voordat iedereen bij drie hoge stemmen meteen wist hoe laat het was, nog hoog, nog jong, nog zoekend. Spicks & Specks werd een van hun eerste grote successen in Australië en eigenlijk hoor je gewoon hier drie jongens die niet eens weten dat ze later ongeveer het hele plafond van de disco gaan behangen. Ja, mooi hè. En, hierna verhuizen we trouwens naar Engeland. Achter de Bee Gees, Spicks & Specks. Goedemiddag, 2 uur. Van plek de middag op deze zaterdag. Leuk dat je er bent.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag 5 uur. Radio M Utrecht.

Somebody Else's Lover van Total Touch bij Radio M Utrecht. Nou, wat een mooie dingen komen binnen, echt. Van die herinneringen. Dat is zo leuk. Dat is de vraag dus, hè. Welke oom-tante kun jij nog herinneren van vroeger? Hè? Dus die is blijven hangen. Die ene speciale oom-tante die altijd iets speciaals deed. Of altijd dezelfde grap vertelde. Maar dat was toch altijd weer, was altijd weer leuk. Dat ben ook, hè. Want sommige ooms en tantes die hoefden alleen maar even binnen te komen. En je wist al, kind al. Oh, dit wordt gezellig, ja. Of ik moet vandaag even goed opletten. Want deze man is niet helemaal te vertrouwen. Jaap van S, die had zo'n oom, ome Henk uit Haarlem. Vrolijke oude baas, de broer van zijn opa. En als ome Henk bij de tante aan de overkant kwam logeren, nam hij bellenblaaspijpjes en rolletjes pepermunt mee. En hij haalde ook gewoon voortdurend grappen uit. Dan stuurde hij de kinderen bijvoorbeeld naar een winkel om een aardbeienpluktrapje te halen. Ach ja, nou, ik zou als kind dus ook gewoon gaan. Sta je bij de winkelier, heeft hij misschien een aardbeienpluktrapje. Of een doosje bougievonkjes. En die winkelier die denkt, ja, ach, oma Henk heeft weer bezoek. Kees uit Woerden die zegt, ja, mijn oom Henk had een kunstbeen. Als we met de hele familie aan tafel zaten, dan draaide hij dat onder de tafel los en gaf het aan mij. En dan moest ik het aan mijn tante geven. En die zei iedere keer, Henk, ga nou eens toch op met dat been. En wij kwamen dan niet meer bij. Nou, Kees, ik wil vooral weten wat er gebeurde als tante halverwege zei, nee, vandaag niet. Zit je daar met een kunstbeen tussen de aardappels? Maar goed. En oma Henk aan de andere kant van de tafel, geef nou

zelf nog een tijdje op zijn Solex. Ik vind dat fantastisch. Laat vooral komen die herinneringen. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat is dus de vraag. Hè, welke oom, tante heb je gewoon een hele mooie herinnering aan? Leuke herinnering, bijzondere herinneringen. Dat soort types zijn er altijd in de familie. Al wil ik Alberti zong al over oom Jan. Die gaan we nog niet dragen, maar dat moet ik ook aan denken. Heb je zo meteen gehoord? ABBA, The Name of the Game, staat voor je klaar. Die hoor je na Cliff Richard en Blue.

0: zat op dat moment op zo'n niveau dat elk nieuw liedje onder een vergrootglas lag. En de name of the game begint bijna klein, hè? Voorzichtig, iemand probeert uit te vinden. Wat is dit tussen ons eigenlijk? Dat vind ik een heel volwassen vraag of zo. Hè? Wij noemen dat tegenwoordig even definiëren wat we hebben. En vroeger schreef ABBA er 6 minuten muziek voor. Dat was wel gezelliger, vind ik. Dit is Radio M Utrecht. Je hoorde inderdaad ABBA en The Name of the Game. Zometeen spelen we het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Maar eerst... Nou, die werd een verjaarszaak. Even kijken. Blijft zo goed als droog. In ieder geval tot vannacht. Dan rond de Lurenfabra een paar spatten regen. Morgen is het zo goed als droog, staat hier. Wolken, maar ook best wel een portie zon. En dan wordt het een graad of 18 in de schaduw. En een vertraging, even kijken hoor, die is op de N224, dat is Arnhem richting Zeist, tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal. Daar 12 minuten vertraging.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Shakin' Stevens. Liedje werd in de jaren 50 al geschreven. Shakin' Stevens and This Old House. Ja, het is de tijd voor. Jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen. Bij Radio M Utrecht. Het spelletje 3 voor 4, dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. En dat kan overal in zitten. Hetzelfde woordje, het onderwerp en de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je klaar voor? 3 platen, 3 aanwijzingen noemen we dat. En dit is aanwijzing nummer 1.

Ja, dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je een idee krijgen, hou hem iets voor jezelf. Stuur hem naar de studio. Via WhatsApp bericht naar de studio, dat kan. Via de app van RTV Utrecht gratis te downloaden. Als je nog niet hebt, ergens boven de app ons. Komt het hier binnen. 3 platen met 1 overeenkomst. Dit is aanwijzing nummer 2.

Bam, dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. Bij Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem aan te pakken? App het dan zo snel mogelijk naar de studio van Radio M Utrecht. Via de app heb ik je misschien aan de telefoon zo meteen. Na aanwijzing nummer 2.

0: Ja, ik zie bij deze plaat toch altijd, ik weet niet of je die clip nog kunt herinneren, maar met echt die vitrages, die gordijnen die gingen wapperen. Zo. Dat heb ik altijd al gewild. Dat is nog nooit gelukt, bedenk ik me nu in één keer. Heel iets anders nu. Ja, want wij spelen het spel 3 voor 4. Je plaat meteen overeenkomst. En hebben wij een voorspel of hebben wij echt contact? Hallo, met Erwin. Hallo.
1: Ja, ik ben er nog.
0: Oh, je bent er. Ja, dit is Els, toch? Hoop ik.
1: Ja, klopt.
0: Oh, heb jij de telefoon aan je oor of op een speaker?
1: Ik heb hem op de speaker en ik gooi de radio uit.
0: Oké, maar zou je je telefoon aan de oor kunnen doen? Op de een of andere manier werken speakers en dat werkt slecht op de radio, want dan kunnen we niet verstaan. Ik weet niet waarom dat is, hoor, maar mag die in je oor?
1: Ja, hoor.
0: Even kijken.
1: Oor doet het ook
0: goed. Oh, zo, nou, maar dat is toch 100 keer beter. Ja, je hoort dat niet, hoor, maar je moet het straks maar eens terugluisteren, uitzending. Maar dat is echt zoveel beter.
1: Oh, dat kan ik geen eens.
0: Oh, kun je dat niet?
1: Nee, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen.
0: Oh, nou, dan stuur ik je wel toe, hoor. Hey, dan kun je straks nog even luisteren. Nou, dan gaan we dat zo meteen even regelen, dat je in ieder geval een stukje kunt terugluisteren. Dan hoor je het verschil. Nou, goedemiddag, Els. Hallo, met Erwin dus.
1: Goedemiddag.
0: Radio M Utrecht. Hallo. En wanneer wist jij het? Laat maar zeggen. Wanneer wist je het? Wanneer had je het even... Ja,
1: nee, dus nou,
0: niet meteen zeggen, hoor. Niet verhalen. Nee. Probeer het.
1: Nee, maar ik zat in het begin te twijfelen met het eerste versie.
0: Oh.
1: Ik denk, ja, ik wacht nog even af.
0: Ja. En het lijkt nu een beetje op het spelletje geen ja, geen nee. Weet je, je mag niet verraden.
1: Dat is moeilijk.
0: Ja, ik denk, ja, geen ja, nee. Ik heb wel eens gedacht, zal ik weer geen ja, geen nee weer spelen. Volgens mij is dat heel lastig, ook om als quizmaster, om het in de gaten te houden. Maar ja, misschien
1: moet ik... Het lijkt mij moeilijk om die vragen te stellen.
0: Ja, nou ja, ja inderdaad. Maar nou, je mag het zeggen. Maar wanneer wist je het zeker, laat maar zeggen? Wat twijfelde je dan aan? Wat twijfelde je tussen?
1: Ik twijfelde ergens nergens tussen. Het eerste wat ik dacht, dat was
0: ja,
1: het antwoord,
0: zeg maar.
1: Denk ik.
0: Ja.
1: Mag ik zeggen?
0: Ja, zeg maar.
1: Nou, ik hoorde... Ik moet even spieken, want ik had opgeschreven.
0: Oh, ja.
1: Too Hard van Phil Collins.
0: Ja.
1: Ik denk, het zal wel over hard te gaan.
0: Ja, je weet het niet. Ja, en toen hoorde jij de tweede.
1: De andere, en dat was van... Too much hard, ja, ik weet niet hoe ik Duits moet spreken, maar...
0: Ja, demasiado corazón.
1: Ja, dat kan ik niet vertellen.
0: Nee, maar dat was ook een beetje natuurlijk wel van, ja, ga niet... dus de corazón is hard, minkt te veel, en de laatste was...
1: Ja, dat was echt total eclipse of the heart.
0: Ja, Bonnie Tyler.
1: Dat was gaf meteen doorslag.
0: Dat is, ja, het blijft een mooi nummer, vind je niet?
1: Hartstikke mooi.
0: Oh, ja, ik weet niet of je die clip nog kunt herinneren, maar er zit echt van die... Dat zag je haar zingen en dan de vitraaf van die gordijnen die wapperden in de wind en zo. Dat vond het zo mooi. Ja, de tromgeroffel. Nou, dus wat was de overeenkomst? Ja, die heb je al gegeven. Dat was natuurlijk...
1: Ja,
0: hard. Ja. Het hart. Nou, waar het hart van vol is, is de prijs lopen ervan over. Dat klinkt ook een remeter. Even kijken hoor. Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen dat het zo grappig over spreekwoorden gezegd en verkeerd. Ja, ik kijk eerst altijd de appel uit de boom. Kijk, dat klinkt. Je speelt met het oog van een naald hoor. Ik denk, ergens klopt het, maar toch. Kijk eerst de appel uit de boom.
1: Dat is een ander spreekwoord.
0: Ja, nee, maar het is zo grappig. Maar iemand zei het zo. Ja, ik kijk eerst de appel uit de boom. Ik denk,
1: grappig.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, tenzij je in het juiste oogseizoen. Dan vallen ze op je hoofd.
1: Ja.
0: Even kijken, Els. Je mag een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mogen we voor jou inschenken?
1: Dan graag het notitieboekje.
0: Het notitieboekje.
1: Want de shopper heb ik een paar maanden geleden...
0: Oh ja, daar krijg ik geen genoeg van. Ik heb dus je loopt al reclame voor ons. Okay,
1: dat mag me niet
0: uit. Dat vinden we heel fijn. We hebben trots op, hoor. Ik bedoel, is er gewild, dat vinden we mooi. Nou, maar als je nog heel even aan de telefoon blijft... en mag op de speaker, hoor. Maar dan ga ik nog even de buitenuitzending even je gegevens checken. Ja. En dan komt het notitieboekje op de goede plek. Nou, Els, leuk om je te spreken. Fijn weekend in ieder geval.
1: Ja, ook een fijn weekend en succes met je programma.

0: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
1: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
2: Lekker!
1: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Kun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro? Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Volido.
13: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, en het is Chicory Tip. Chicory Tip. En Son of Me Father, goedemiddag. Dit is uur nummer 3. Oh, nummer 3 alweer. Tijd vliegt als het gezellig is. Dan pluk de middag bij je vrienden van Radio M Utrecht. Goedemiddag, ik ben Erwin. Ja, nog steeds. De

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Hatsje, dat is Lied naar huis van Monique Smit bij Radio M Utrecht. En daarvoor hoorde je Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Dit is Pluk de Middag en dankjewel voor je reactie. Dat was echt de dingen die binnenkomen met de vraag namelijk... welke oom of tante zie je nog zo voor je? Sommige ooms en tantes die hoefden alleen maar binnen te komen lopen. Je wist als kind, het wordt gezellig of ik moet opletten. Die man is niet te vertrouwen. Dat gaat zo, dat is echt zo grappig. Dat zegt Gerrit Scheppingen, die had niet één ome Joop, die had er twee. En allebei waren ze gek op vissen. Ome Joop uit de Hoef, die had altijd zo'n rolletje hoestdrop bij zich. Ome Joop uit Ankeveen had drop. En als Gerard bij die laatste ging logeren, was het feest naar de bioscoop, de speeltuin, de dierentuin. Twee ooms met dezelfde naam, allebei vissers. Maar als kind wist je natuurlijk ook precies het verschil. Hè? Bij de een kreeg je hoestop, bij de ander drop en een uitje. Ik zal me als kind toch even goed laten informeren voordat ik vroeg... mag ik bij ome Joop logeren, hè? Wel bij de goeie. Mijn tante Corrie, zegt Ria uit Houten, had altijd pepermuntjes in haar handtas. Alleen zaten daar ook zakdoekjes, sleutels en een kam in. En je kreeg nooit zomaar een pepermuntje, je kreeg een pepermuntje met geschiedenis. Zo'n pepermuntje van de bodem van de handtas. En tante zei, hij zit nog in het papiertje hoor. Maar ja, maar dat papiertje zit inmiddels ook in het pepermuntje. Sarah die denkt meteen aan tante Anneke en tante Betsy. Veel jongere zussen van haar moeder. Anneke die woonde in Den Haag. Hij kwam regelmatig met de trein naar Delfzijl waar Sarah woonde. Anneke was apothekersassistent en begon later thuis een schoonheidssalon. En zij leerde Sarah nagels lakken en haar huid verzorgen. Ik zit het ook zo voor me. Zo'n tante die langskomt, die even apart neemt. Kom, ik ga je iets leren. En dan zit je daar als meisje met gelakte nagels. En dat vergeet je gewoon niet. Ach, en Sarah was ontzettend aan Anneke gehecht. Ze werd al jaren geleden overleden. En tante Betsy woonde nog in Nijkerk. Maar met haar had Sarah vroeger juist niet zoveel contact. En dat veranderde toen Betsy en haar man haar opzochten in een zorghotel. En nu probeert Sarah zelf een lieve tante te zijn voor haar nicht Jennifer. En een lieve oud-tante voor Shalaya, Caitlin en Owen. Ik moet denken, dan krijg je zo'n herinnering toch... een vervolg. Ik moet in één keer denken aan mijn tante. Tante Beb is een paar jaar geleden overleden. Dat is 2015. Mijn favoriete tante zei, ik doe dat nog steeds op diezelfde manier, mijn veten strikken. Ik kreeg het niet voor elkaar om een lusje en dan die andere veten eromheen te doen. En zij heeft mij leren strikken met twee lussen. Maar twee lussen, pap, en ik doe het nog steeds op diezelfde manier. Dat is toch al... Alweer een paar jaartjes geleden dat ik het geleerd heb. Gerda van Eck die schrijft heel makkelijk, heel eenvoudig. Nee hoor, nergens last van, alleen goede herinneringen. Dat is ook lekker, Gerda. Geen ingewikkelde familiegeschiedenis, gewoon leuke herinneringen. Maar dan Klasina de Jong, die had ome Jan. Als je het hebt over ome Jan, dan weet je het al. Als die binnenkwam, zei hij tegen haar, groene kikker. Want Klasina had vaak groen aan. Dus zij zei, ome Jan koekenpan. En ome Jan vond dat prima, maar haar moeder niet. Dat mag je niet zeggen. En dan zit je dan, ome Jan had er zelf lol in... maar jij wordt toch even op respect voor ouderen gewezen. Een opa kon er ook wat van. Die gaf kusjes met een stoppelbaard. Dat is zo'n opa die naar je toe buigt en denkt... oh nee, opa, alsjeblieft, ik heb mijn gezicht vanmorgen al gewassen... maar hij had nog een kunstje. Wil je een snoepje? En Klasina hield haar hand op en kreeg een stukje uitgekoude pruimtebak. En de volgende keer deed ze het weer. Nou, ik weet niet, dat vind ik prachtig. Je weet dat die man je voor de gek houdt. Je hebt al een keer pruim te bakken in je hand gehad. Maar ja, stel je voor dat dit keer wel een snoepje is. Radio M Utrecht, leuk dat je luistert. Dit zijn de Drifters.

0: The Betcha Boys, West End Girls bij Radio M Utrecht. Roger Glover en Guest komt er voor je aan met Love Is All. Maar eerst de... Ja, het ziet er wel donker uit. Het wordt wel vroeger donker. Het lijkt wel duur. Het is wel zo goed als droog. Dat vannacht dan kunnen er een paar spatjes regen vallen. 17 graden vannacht. Morgen dan begint het helemaal niet zo slecht, moet ik eerlijk zeggen. Een beetje bewolking, wel droog. En naarmate de dag vordert, zie je vaker de zon. Ook wat wolken, maar flinke portie zon. En het wordt een behagelijke 18 graden in de schaduw. Dan even kijken. De verkeersinformatie even verversen. Ja, er is er eentje melding vanaf 10 minuten. En, even kijken of er nog meer zijn. Nee. 10 minuten, de N224 is dat Arnhem richting Zeist tussen Ede en Veenendaal. Daar een vertraging van 10 minuutjes.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Roger Glover en Guess Love is al bij Radio M Utrecht. Oh, even kijken, nog een 24 minuten ongeveer. Dan is het 5 uur en dan hoor je een van de allerleukste programma's. Vind ik zelf van Radio M Utrecht. Dat is het Gouden Weekend met onze lieve collega Edwin Meerman. En daarin is het ook de week van 19 september, maar dan in een ander jaar. Dan hoor je de hits, je hoort ook het nieuws. En die pareltjes van platen, denk je, oh ja, constant die oh ja, erlebnis. En we kijken of aan de hand van wat aanwijzingen, of je voor jezelf kunt bedenken welk jaar dat is. Die week van 19 september, maar welk jaar. Dan stappen we in de tijdmachine naar na zomerse septemberweek, waarin de politiek, het witte doek en de hitlijsten bol staan van de spanning. In Den Haag rijdt de Gouden Koets uit voor Prinsjesdag, waar minister Ruding in zijn koffer met de miljoenennota het land oproept om de broekriem nog strakker aan te halen. Maar in Utrecht heerst daar juist een groot feestgevoel. In Filmtheater Het Hoogste en Bioscoop Rembrandt gaan de rode lopers uit voor de bruisende Nederlandse filmdagen. Filmliefhebbers die pakken daarnaast massaal een kaartje voor The Color Purple van Steven Spielberg, ja. En uit de transistor speakers vechten twee gigantische popkrakers om de troon. UB40 met hun strijdvaardige sing-a-roan-song en de herkenbare pianotonen van Bruce Hornsby met The Way It Is. Ja, even afrekenen in guldens. Aan de pomp reken je voor een liter benzine zo'n 1 gulden 48 af. En een koud fluitje bier op de neuden kost ongeveer 1 gulden 90. Voor een vers patatje met leg je 2 gulden 10 neer bij stekbare smakers uit de Nobelstraat, zaten die. En een karakteristiek pijntje kopen in een Utrechtse binnenstad voor gemiddeld 122.000 gulden bij je. Die herfst al de koning te rijk. En de pasgeboren baby in de wieg heet die tijden waarschijnlijk Jeroen of Linda. Het is de miljoenen nota van Ruding. Rode lopers bij het hoogst, The Color Purple en het pianospel van Bruce Hornsby. In welk jaar en in welke week zaten wij? Je hoorde de details uit de week van 19 september 1986. Straks om 5 uur is het 2 uur lang de week van 19 september 1986... met de hits, met de nieuwsfeiten, ding van je, oh ja, dat was toen zo. En nu Michael Jackson.

Appeltaart, die Peter die stuurt een appeltaart, heb ik het straks al over gehad. Gewoon twee keer. Eentje dat hij tijdens het programma met Joost, dat hij tijdens de uitzending van Joost, hebben de voorbereidingen. En daarna de foto van dat hij klaar is, de appeltaart. Miranda stuurt een heerlijk bord eten. Ik krijg altijd het idee. En elke keer, ik weet niet, maar onze luisteraars, jij dus aan de andere kant. Ik weet niet, maar die allemaal kunnen ze koken en bakken. Tijdens het duimenpeting en tijdens het puzzelen. En ik weet niet, want ik voel me... Wow. Maar goed, het water loopt uit de mond. Heb je voor de rest geen last van, want je gaat luisteren naar mijn heesters.

Desiree bij Radio M Utrecht en live. Even heel iets anders. Hij zit met zijn vrouw in de auto, ergens in de bergen van Colorado. En het is zo'n dag, weet je wel, lekker weer, prachtig uitzicht en je hoeft even helemaal niks. En hij zit daar achter het stuur en denkt, joh, wat heb ik het eigenlijk goed? Wat heb ik het eigenlijk gewoon goed? Want hij is muzikant, veel optreden, veel reizen, hotels, koffers inpakken, hup, en weer naar de volgende stad. Allemaal hartstikke leuk, maar hij wordt eigenlijk ook gewoon gelukkig van een beetje buiten zijn. Hoor. Een boerderijtje, wat eten op tafel en 's avonds lekker zijn viool pakken. Nou, en terwijl ze daar door die bergen rijden, begint hij daar een liedje over te verzinnen. En dat wordt later opgenomen door de zanger van zijn band. En het komt op een album terecht. En dan gaan ze ook tijdens concerten spelen. En daar gebeurt dus iets. Mensen beginnen te klappen. Ze zingen mee. En voor je dit weet, staat zo'n hele zaal uit zijn pan te gaan. Uit zijn dak te gaan. Dus op een gegeven moment denken ze, weet je wat, we brengen gewoon die live-opname uit. En die wordt nummer 1 in Amerika. Moet je nagaan. Je zit met je vrouw in de auto, kijkt een beetje naar die bergen en denkt, ja, eigenlijk heb ik even niet zoveel nodig om gelukkig te zijn. En een tijdje later staan duizenden mensen dat liedje van jou mee te zingen, mee te bleren, mee te klappen. En dat gaat over dit liedje.

0: Dat blijft leuk plaatje, hè? John Denver, Thank God I'm a Country Boy bij Radio M Utrecht. Zometeen om 5 uur is het de beurt aan Edwin Meerman. Dan is het de week van 19 september 1986. Veel plezier.
1: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
2: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
3: Lekker!
2: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
6: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
5: Voordeeluitjes.nl. Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
19: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla 1 liter voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag.
21: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
22: Interessant. Wat verdien jij dan?
21: Zo open bedoelen ze vast niet.
23: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
25: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
26: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
25: Ah, check.
27: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
28: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
29: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
28: En bedankt, hè.
30: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
31: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Level 42. Hoe je lering kunt trekken uit een stuk gelopen relatie, zeg maar. Lessons in Love was dat. Nou, de komende twee uur vooral weer een fijne muzikale geschiedenisles.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: Want we zijn niet minder dan 40 jaar terug in de tijd. Dus in het robijn, zeg je dan, hè. Deze week van 1986 in september aan de start zo'n beetje ook van de herfst destijds. De volgende uur een duik in de top 10 ook van deze week. We hebben hier de nationale hitparade erbij. Ook even voor 7 weer een zoet toetje, maar zover is het nog lang niet. Daarnaast de kranten van deze week. Het goede nieuws halen we daar vooral uit. Fragmenten uit ons radio- en televisiearchief. De krenten uit de pap muzikaal gelardeert hier en daar ook wel met dat speciale, sentimentele en pittige sausje dat we opdienen vandaag. Vermakelijk en smakelijk voor de fijnproever. En er kan hier ook lekker gedanst worden, hoor. Die gaan we draaien en misschien een beetje schuifelen met deze. Dus kom gerust wat dichterbij en geniet van deze week in 1986.

Deze echt vanuit Utrecht. Het goede doel. En Henk Westbroek hier met de fluitsolo als enige bijdrage aan zwijgen. Dat heeft hij wel eens persoonlijk hier in mijn oor gefluisterd. Want hij kwam niet onregelmatig ook over de vloer hier bij RTV Utrecht. En de hoofdrol voor Henk Temming dan en de LP Mooi en Onverslijdbaar. Dat kun je ook zeker wel zeggen van dit liedje. Dat gaat over een stille liefde. Deze week op 16 in de Nationale Hitparade. Snel stijgend overigens. En de Bolero van Fancy daarvoor nog vanuit Duitsland. Dat leek wel een beetje op Modern Talking. De kranten ook van 40 jaar geleden bij Zometeen. Je zult toch maar net iets te weinig saldo hebben en dan een grote prijs mislopen in de staatsloterij. Er zijn van die nachtmerries. Het overkwam iemand in Baren. Ik las dat in de krant. Ik duik er zo even in. Ook de vrouw met het mooiste kapsel van Nederland. En dan gaat het ook in de krant over de filmdagen. Ik heb daar ook nog een fragmentje van. En de Benelux-treinen die krijgen binnenkort een telefoon. Ook dat is groot nieuws. 40 jaar geleden. En we zoeken nu even verbinding met Orchestral Maneuvers in the Dark.

Hij was er in twee smaken, want hij werd al eerder opgenomen door deze zangeres, Phyllis Nelson. Move Closer. En net hadden we dan de stem van Marilyn Martin. En dat was vooral een Nederlandse hit 40 jaar geleden. Deze week dus in 1986. En zometeen Kok Robin. Maar eerst even wat berichtjes uit de krant van 40 jaar geleden. Alle nieuwe Nederlandse treinen die vanaf oktober tussen Amsterdam en Brussel gaan rijden, die worden voorzien van telefoon. Vanaf volgend jaar april in 1987 dus zijn reizigers op dit traject dan in staat om vanuit de trein met gebruik van munttelefoons, die zowel op Belgisch als Nederlands geld werken, te gaan telefoneren. En dan is er een onderzoekje geweest, wat ik ook graag even meeneem. Als alle Nederlandse verkeerslichten namelijk niet 3, maar 4 seconden op oranje blijven staan, dan halveert dat het aantal automobilisten dat door rood rijdt. Dat is een opmerkelijke uitkomst van een onderzoek dat het Instituut voor Zintuigfysiologie in opdracht van dienst verkeerskunde van de Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd. Omdat uit een voorstudie ook al bleek dat men de meeste rood lichtovertredingen begaat in de eerste seconde van dit stopsignaal, zou dus 1 seconde langer op oranje

0: mededeling dat de bankrelatie de automatische incasso-overschrijving niet overneemt en de boeking ongedaan heeft gemaakt. En ik zie hem hier betreurd kijken. Uit woede scheurde hij die brief van de staatsloterij dan ook aan flarden. En dit is alweer een lachend gezicht. De Haute Coiffure Française, een wereldwijde organisatie van topkappers, heeft namelijk Ria Lubbers, die ik hier op de foto zie, de echtgenote van onze premier Ruud Lubbers, onderscheiden met de Barrette d'Elegance. De organisatie heeft mevrouw Lubbers de prijs gegeven omdat zij door de keuze van haar kapsel zeer representatief naar buiten treedt. En dan zijn we nog even in Utrecht met Simon Skoop.
1: Van 17 tot 25 september vinden de Nederlandse filmdagen plaats in Utrecht. Een jaarlijkse manifestatie waarbij de Nederlandse Oscars, de zogeheten Gouden Kalveren, worden uitgereikt.
0: En die Gouden Kalf werd toegekend aan schrijver Anton Koolhaas vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse film. Hij kreeg hem uitgereikt tijdens de openingsavond van de filmdagen hier in Utrecht. En dit is het Gouden Weekend en Cor Robin.

Eén dag vlieg je in deze nostalgische nazomer van 1986. En ze hadden het geleend van deze zanger. Ross Abbott. Nou, die Nederlanders die leenden ook het een en ander zo. Hè? Dansen met z'n twee, wel heel gezellig. En precies ook op het juiste moment. Aan de vooravond van alweer een fijne zaterdagavond. Met de muziek ook van Radio en Utrecht. En we gaan weer even terug naar onze oosterburen. West-Duitsland zei je toen vooral nog. Hier is Juliane Werding. Stimmen in Wien.

En ook dit was eigenlijk maar een eenmalig succesje voor een Britse zangeres, in dit geval Carmel. Deze week op 42 in de nationale hitparade. Ze werd ook wel een beetje vergeleken met Sade Sally, was dat. Dat zijn van die smaakmakers die je tegenkomt hier bij het eten. Elke zaterdag en zondag tussen 5 en 7. In dit gouden weekend zijn we niet minder dan 40 jaar terug in de tijd. Nostalgisch nazomer, we gaan naar Italië. Mattia Bazar.

Muziek uit het hart van de jaren 80. Deze week in 1986. Every Beat of My Heart gaat over heimwee en het verlangen naar huis. En dan kun je als artiest, als je vaak op reis bent, uiteraard ook mee te maken krijgen. Rod Stewart is nog een beetje in de stijl van zijn jaren 70 klassiekers. Zoals Sailing. Even een sentimenteel sausje ook dus vandaag in dit gouden weekend. Die heimwee kan ook toeslaan als je gewoon op vakantie bent. Bijvoorbeeld in een land als Frankrijk. PZN. Die zomer hadden ze vooral deze hit. Met inmiddels Carola naast Jan Keizer. La

Straks na 6 gaan we door met dit Gouden Weekend vandaag. Met deze week dus nostalgisch nazomer in september 1986. Voor onder meer van Stan Ridgway. En deze staat in de top 10. Albert en Albert en een kinderkoor. En mooie boodschap aan de wereld. En hadden we al BZN. Nog eentje van Nederlandse makelij. Op 44 deze week staat de Frank Boeijen Groep. Verslaafd aan jou.

0: altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neffkens. Plan nu jouw proefrit op neffkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis, verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenon verlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
16: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl. Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
19: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
22: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: zijn 40 jaar terug in de tijd. De periode van Jacques Plafond op de radio, maar ook Dancing on the Ceiling en een blije Lionel Richie deze week op 15 in de Nationale Hitparade.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: We zijn nog een uurtje dus in deze nostalgische nazomer. Deze week van september 86 met straks ook een duik in de top 10 van deze week. En even voor 7 hebben we ook weer een zoet toetje en dan blazen we die 40 kaarsjes weer uit. Ondertussen horen we ook van Jackie Graham. Toch ook een stem die we niet zoveel meer op de radio tegenkomen. En L.D. Barge. Maar eerst hebben we nu een muzikaal kunstwerkje van Art of Noise. Max Headroom. Die bekend staat om zijn haperende elektronische stotter. Die kan niet slapen. Hij woelt en draait en verliest de controle in een droomwereld vol onderbewuste angsten. Paranormia, ken je deze nog?
2: You're quite safe here.
3: Am I dreaming?
4: No.
3: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
4: Look, I must have a star on my door.
3: Or better still.
4: A door.
3: Swing doors, huh?
4: Okay, doors.

En voor Tina Turner waren dat ook hele goede tijden hoor, 40 jaar geleden. Ze was weer helemaal terug in de tweede helft van de jaren 80. Onder meer met Typical Mel dus in de Nationale Hitparade. Het gaat over een vrouw die hopeloos verliefd is op haar advocaat, maar hij is nogal streng en alleen maar geïnteresseerd in zijn werk. En dit is dan weer een heel ander verhaal over de Vietnamoorlog. Stan Ridgway.

Eerder deze week in 1986 werd ze 30 jaar, deze Jackie Graham. En het vervolg op Set Me Free, Breaking Away. Ook in de nationale hitparade. Zometeen dan de top 10 van deze week er even bij. Maar ik heb nog even ruimte ook voor Aldi Barge. Vorig jaar in 85 met hele familie en nu

0: Aldi Bars dus, hier solo met Who's Johnny. Rhythm of the Night van een jaar eerder was nog met de hele family DeBarge. Zometeen in de top 10 hebben we een kinderkoortje met Albert Hammond en Albert West. Nu ook al eventjes van de radio. Er waren nog heel veel kinderprogramma's toen. Zoals Kiekeboe. Even leuk voor het slapen gaan.
1: Nou, daar zitten we dan in een kringetje, hè?
2: Ja.
1: Weet jullie eigenlijk wat we gaan doen?
2: Nee.
1: Nee?
2: We komen denk ik op de radio.
1: Is dat zo? Hoe kan je dat zien?
2: Nou, omdat daar allemaal dingen staan.
1: Ja, weet iemand wat dat is? Wat dat draait?
2: Ja. Een cassetteband.
0: Ja, mooi tijdsbeeld is dat. En dit hoorden we ook op dinsdag.
3: Het woord aan onze omroeper Cor Galis.
4: Ja, wat? Ja, ja, is schrik wakker. En meld mij geheel present. Hoe zegt men dat? Een nieuwe herfst, een oud geluid. Het mijne dus, hoort u wel. Eerst de rituele kuch. En dan zoiets onbestemd als... wees nu eerlijk, wie kan er mooier kuchen en zeggen dan ik? Ik doe dat nou al jaren. En men schijnt er nooit van genoeg te gaan te kunnen krijgen.
0: Ja, dat is voor jongeren uit de radio. Hè?
5: De nationale top 10!
0: Hier staat op nummer 10 deze week Boris Gardner. Nog lekker zomers in die septemberweek. Om bij wakker te worden bijvoorbeeld.

De zomer van 86 was ook vooral van Michael McDonald. Met de Doobie Brothers, What a Fool Believes, die toen weer terugkeerden. En hadden we ook deze Sweet Freedom uit de film Running Scared. En er was ook nog dat mooie duet met Patti LaBelle, On My Own. Dat was heel romantisch. Net als deze overigens van Chris de Burgh. Hier is The Lady in Red.

Ik had zo aangekondigd, het kinderklasje, dat hoorde bij deze twee Alberts. Hammond en West, ook als echte vrienden gingen ze toen door het leven. Dat was ook een hele LP en een mooie boodschap aan de wereld die nog steeds heel actueel is. Give a little love hadden we. En dit is een protestnummer, want er was nog volop apartheid gaande in Zuid-Afrika. En dat leverde UB40 nog deze grote hit op. En ook zij staan deze week in de top 10 met Sing Our Own Song.

En na 40 jaar is het toch ook wel weer een heleboel ten goede gekeerd inmiddels. UB40 was dat. Dat waren ook hun hoogtijdagen. De top 10 van deze week in 1986. En dan doe ik deze ook nog eventjes. Die andere Bruce, naast Bruce Springsteen. Dit is Bruce Hornsby. Zichzelf begeleidend op piano. And the way it is.

0: Louis Hornsby en The Range. En mooie boodschap eigenlijk ook nog deze tekst. Dat je je niet zomaar moet neerleggen bij onrechtvaardigheid en armoede. The way it is, was dat. Morgen in het Gouden Weekend, 1976. Dus dan zijn we 10 jaar verder terug in de tijd. En dit is mijn zoete toetje voor vanavond dan.
1: Even voor 7. Radio.
0: We gaan afruimen met George Benson. En nog even een zoen bij het afscheid. Kisses in the Moonlight.

0: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 7,99.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio
11: M Utrecht. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: LOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, dus sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: De opperbeste muziek van Mai Tai aan het begin van de Love Songs op Radio M Utrecht zaterdagavond. En even hulde aan Fluitsma en Fantijn. Twee mannen achter de schermen die ooit één hit hebben gehad. Natuurlijk hier in Nederland zelf. 15 miljoen mensen. Dat was eigenlijk een liedje voor een reclame. Maar achter de schermen hebben zij zo ongelooflijk veel muzikaal voor ons betekend. Onder meer Mai Tai hebben wij gekregen Am I Losing You Forever. Een bijzonder goedenavond. Dit zijn de Love Songs. En in dit programma draait het natuurlijk allemaal om de liefde. Maar soms vind ik het ook heerlijk om even wat muzikale feitjes met je te delen. Zodat je weet waar iets vandaan komt. En over deze man ga ik vrij weinig zeggen. Want dat weet je allemaal zelf wel. Dit is Sir Cliff Richard.

We zijn alweer over de helft van september. En dat betekent natuurlijk dat we echt in de herfst zitten. We vieren het vallen van de bladeren. We vieren het kleuren. We vieren de herfst in zicht. En in de vochtige geuren. De meest kleurrijke tijd van het jaar. De temperatuur is nog lekker. De wind nog geen bezwaar. Omdat de bomen zich gaan uitkleden en ontbladeren, kunnen wij lekker dollen en dartelen met de bladeren. Het spelelement zullen we zelf moeten aanpakken. Dan kan het kind in ons de zorgeloosheid vastpakken.

zijn allermooiste. John Denver en Leaving on a Jet Plane. Nou, mijn avond is helemaal goed, want ik mag ook nog Herbert Grönemeyer voor je draaien. Met het prachtige Halt mich.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer, vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.